0: continuou.
1: Zes uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegtuigshow van ons land. De vegetatie van het terrein waarover de vliegtuigen vlogen was in brand gevlogen door vuurwerk. Op die plek stonden geen toeschouwers. Het vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Beukenbergs van de organisatie.
2: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat. Op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer, die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
1: Volgens de organisatie was er toestemming om het vuurwerk te gebruiken tijdens de show. De Colombiaanse politie heeft een voortvluchtige Belgische crimineel opgepakt. Volgens Colombia zoekt het Belgische gerecht hem voor internationale drugshandel en geweldsmisdrijven. Ook de internationale politiedienst Interpol had hem geseind. De Belg werd opgepakt in de havenstad Cartagena. En volgens lokale media gebeurde dat nadat de nationale en internationale autoriteiten informatie hadden uitgewisseld. De procedure om hem uit te leveren aan ons land wordt nu opgestart. Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond was de drone te zien van op de toren. Gisteravond werd die ook digitaal geregistreerd. En uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het precies gaat of waar die drone vandaan kwam of de verschillende drones vandaan kwamen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. Sport. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg nummer 1 van de wereld, Sabalenka, in 3 sets. Het is haar eerste eindzege op de US Open en vanaf morgen voert ze de ranking ook aan als nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
3: Ja, het is... I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
1: En in het voetbal heeft Union gisteravond met 5-0 gewonnen van Lommel. Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. Het weer vandaag. Veel bewolking met periode van regen of buien. In de namiddag soms kans op onweer en temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen, daarna wisselend bewolkt en overwegend droog. En tot 24 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vlogen was in brand gevlogen door vuurwerk. Op die plek stonden geen toeschouwers. Het vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Beukenbergs van de organisatie.
1: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
0: Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort stilgelegd en ook gisterenavond werd het onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen. De federale politie zal dit onderzoeken. In de straat van Hormuz, vlakbij de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Het gaat om een Iraans commercieel schip. 1 persoon aan boord is gedood, 3 anderen raakten gewond. Voorlopig is niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. Sinds de start van de Amerikaanse aanvallen is het vooral Iran dat dreigt met aanvallen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Tennis. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg nummer 1 van de wereld, Aryna Sabalenka, in 3 sets. Het is de eerste keer dat Rybakina de US Open wint en vanaf morgen staat ze ook op nummer 1 in de wereldranglijst. Ik ben sprakeloos, zei ze achteraf. Het voelt onwerkelijk.
2: Ja, het is... I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
0: In het voetbal heeft Union gisteravond met 5-0 gewonnen van Lommel. Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt zowel zijn eerste punt dit seizoen. Het weer vandaag veel bewolking met periode van regen of buien. In de namiddag kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen, maar daarna wisselend bewolkt en overwegend droog tot 24 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
4: Een heel goede morgen en fijn dat u luistert. Goed nieuws, want Frans Schubert staat al in de keuken. En hij heeft blijkbaar een ontbijtje klaargemaakt met forel. Een ontbijt voor 5 personen. Dit forellenquintet.

Frans Schubert, hij had ooit een lied geschreven over een forel en daar was een bepaalde cellist grote fan van en hij vroeg aan Schubert om op basis van die melodie een nieuw werk te componeren voor zijn eigen instrument, voor cello, met ook nog viool, altviool, piano en contrabas bij. En zo ontstond dit forelle quintet met in dit laatste deel ook effectief een verwijzing naar die melodie van dat lied met daarop variaties. De première van dit quintet was in 1819 en dat is meteen ook het geboortejaar van Jacques Offenbach.

Sopraan Felicity Lott, ze kroop in de rol van La Grande Duchesse de Gerolstein, het hoofdpersonage uit de gelijknamige operette van Jacques Offenbach. En ja, zoals ze zong, que j'aime les militaires, want de groothertogin Gerolstein wordt verliefd op een jonge soldaat Fritz. Ze promoveert hem tot de hoogste rang in het leger, maar de jonge soldaat houdt het hoofd koel en hij gaat niet in op haar avances. Hij blijft trouw aan het boerenmeisje met wie hij verloofd is, tot grote frustratie van de hertog. Maar gelukkig, zoals vaak bij Offenbach, eind goed, al goed. De operette La Grande Duchesse de Gerolstein kende trouwens een enorm succes, want Offenbach dacht heel goed na over de timing en de première, want hij liet het werk voor het eerst horen 2 dagen na de officiële opening van de wereldtentoonstelling in Parijs in het jaar 1867, toen er dus miljoenen mensen rondliepen in de stad. En daarvoor huurde Offenbach trouwens voor de gelegenheid een concertzaal af aan de Champs-Élysées, waar dus iedereen voorbij liep en die naam Offenbach zag staan en vooral dus nieuwsgierig werd. Een heel slimme zet. En ook Claude Debussy hield van de Wereldexpo in Parijs, want op die expo van het jaar 1889, dus iets later, toen de nieuwe Eiffeltoren daar te zien was, ontdekte Debussy ook muziek uit Indonesië. En die invloeden uit Aziatische muziek verwerkte hij in dit strijkkwartet.

Het eerste en enige strijkkwartet van Claude Debussy. Dit was het eerste deel, gespeeld door het Franse Quatuor Ebène. En goed nieuws, want u kunt op onze kosten naar die muzikanten gaan luisteren, naar Quatuor Ebène. Want dit seizoen komen ze 3 keer naar Flagey in Brussel voor 3 concerten met altijd strijkkwartetten van Ludwig van Beethoven. En voor die concerten kunt u vandaag hier op Clara een abonnement winnen. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is naar VRT Max gaan, doorklikken naar Clara en daar meedoen met de wedstrijd. U kunt er niet naast kijken op VRT Max. Daar moet u dus zijn voor dat concertabonnement vandaag in Flagey. Dat kunt u vandaag hier op Clara winnen voor 3 concerten met Quatuor Ebène. Misschien kunt u het nu meteen doen.

Le Piccadilly March. Een flinke minuut, Erik Satie, was dit om u te begeleiden naar onze Clara-pagina op VRT Max. Om vandaag dus kans te maken op een concertabonnement in Flagey. Heel veel succes. Ondertussen zit Christian Zacharias klaar aan de piano met Mozart. Tot 7:30 is dit nog het 24e pianoconcerto.

0: half acht, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort onderbroken en ook gisteravond gebeurde dat. Om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen is niet duidelijk. In de straat van Hormuz, vlakbij de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Het gaat om een Iraans commercieel schip. Een persoon aan boord is gedood, drie anderen raakten gewond. Voorlopig is het niet duidelijk wie er achter die aanslag zit. En sport. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open tennis gewonnen. Ze versloeg Sabalenka, nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Het weer vandaag veel bewolking met perioden van regen of buien met in de namiddag soms kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Misschien net wat u nodig had op zondagochtend. De aanstekelijke energie van Philip Glass en zijn vioolconcerto. Violist Guidon Kremer speelde hier het eerste deel met de Wiener Philharmonikers en dirigent Christoph von Tognagy. Eigenlijk wou ik het hele vioolconcerto laten horen, maar dat was iets te lang om het op dit moment van de dag te laten horen. Maar het eerste deel maakte al heel veel goed van Philip Glass. In gedachten gaan we even 100 jaar terug in de tijd, naar 1926. New York City, het Roosevelt Hotel. Want daar speelde George Gershwin toen de première van zijn 3 preludes. Normaal voor piano, maar hier in een versie voor 4 saxofoons.

Muzikanten van eigen bodem, het Anemos saxofoonkwartet in de Three Preludes van George Gershwin. Normaal dus voor piano, maar hier door vier saxen. Het is muziek uit 1926. En nu ga ik iets doen wat je alleen maar met klassieke muziek kunt doen. In een paar seconden, hop, 300 jaar nog meer terug in de tijd. En plots zitten we in de late jaren 1500 in Engeland met William Byrd.

De stemmen van Stile Antico in het Jubilate Deo van Cristóbal de Morales. En deze Spanjaard wist maar al te goed hoe hij voor koor moest schrijven. Want na zijn opleiding in Sevilla werd hij aangenomen als een van de zangers in het pauselijk koor van de Sixtijnse kapel. En zelf schreef Cristóbal de Morales meer dan 22 missen en meer dan 100 andere werken. Onder andere dit Jubilate Deo. Deze goeiemorgen krijgen we nog even van celliste Sol Gabetta in een paar minuten van dit Adagio con Variazioni. Het is een heel mooi werk voor cello en orkest van Ottorino Respighi.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het vliegverkeer boven Brussels Airlines is gisteravond opnieuw stilgelegd door een drone. En Elena Rybakina heeft de finale van de US Open tennis gewonnen. Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond zagen twee mensen een drone vliegen. Gisteravond werd opnieuw een drone gezien en ook gedetecteerd door apparatuur. Uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken, zegt Kurt Verwillige van Skies.
1: Na de dronewaarneming is er een rogue drone procedure gestart. Dat is een procedure waarbij we eigenlijk het luchtruim min of meer vrijmaken rond die startbaan. Het luchtruim is na 30 minuten vrijgegeven. Dat maakt deel uit van die rogue drone procedure. Na 30 minuten, geen enkele waarneming, hervatten wij al het verkeer en de normale operaties.
0: Brussels Airport zegt dat het gisteravond niks heeft gemerkt. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De brand ontstond door vuurwerk. Het ging om een stuk natuur waar de vliegtuigen overvlogen. Op die plek stonden er geen toeschouwers. Het vuurwerk was door de vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Bukenbergs van de organisatie.
2: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
0: Volgens de organisatie was er wel toestemming om vuurwerk te gebruiken tijdens de show. Het is vandaag Open Monumentendag met als thema In goede handen. Dat slaat op de vele mensen die zorg dragen voor ons erfgoed. Kortrijk is gaststad en Christine Bonneure ging er al eens kijken.
3: De oude brandweerkazerne van Kortrijk valt meteen op. Een modernistisch gebouw uit 1940 met een opvallende toren.
4: Vroeger werden de brandslangen hier gedroogd. Dus de brandweerman liep naar boven met de brandslangen en hing die zo naar beneden om te drogen.
3: En een schuilkelder. De kazerne is nu omgeturnd tot een deelfabriek waar je kleding, boeken, speelgoed kunt ruilen of je fiets laten herstellen. Past perfect in dit gebouw, zegt coördinator Barbara de Man.
4: Wij gaan voor hergebruik dingen delen en we hebben een autobouw helemaal gerenoveerd om dan opnieuw te gebruiken.
3: En het is open voor iedereen.
4: Soms zijn dat afgesloten pareltjes, maar bij ons is dat eigenlijk ook een plek die vrij toegankelijk is voor iedereen en waar iedereen ook kan van genieten. Waar iedereen ook zegt van amai, het is hier mooi, de eerste keer als ze binnenkomen.
3: Een van de vele herbestemde gebouwen die je kunt bezoeken op deze Open Monumentendag, gratis op 900 plaatsen in heel Vlaanderen.
0: In Kroatië is er al twee dagen een grote natuurbrand op het eiland Brač. Dat eiland ligt vlak voor de kust van de stad Split. Er is al meer dan 3000 hectare bos in vlammen opgegaan. Zo'n 180 brandweerlui proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op een dorp in de buurt met zo'n 1000 inwoners. In Zweden zijn er vandaag parlementsverkiezingen. Op dit moment wordt Zweden geleid door de centrumrechtse premier Ulf Kristersson, die een minderheidsregering vormt met gedoogsteun van radicaal rechts. Maar de verkiezingen lijken een spannende strijd te worden tussen links en rechts. De linkse oppositie heeft een lichte voorsprong in de peilingen, maar ook de radicaal-rechtse partij doet het goed. De huidige premier wil met hen een coalitie vormen als ze samen een meerderheid kunnen halen. In de straat van Hormuz, vlakbij een eiland voor de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen. Het gaat om een Iraans commercieel schip. Een van de personen aan boord is gedood, drie anderen raakten gewond. Voorlopig is het niet duidelijk wie er achter de aanval zit. In de buurt van het eiland waren er de hele nacht verschillende explosies. Sinds de start van de Amerikaanse aanvallen is het vooral Iran dat dreigt met aanvallen in de straat van Hormuz. Dat heeft grote gevolgen voor de wereldwijde economie en de olieprijzen. De Canadese superster Céline Dion heeft gisteravond haar langverwachte comeback gemaakt in Parijs met haar eerste concert van in totaal 26 concerten. Enkele jaren geleden moest Dion haar zangcarrière pauzeren door gezondheidsproblemen. 2 jaar geleden trad ze wel al op tijdens de Olympische Spelen in Parijs en nu is ze dus helemaal terug. Gianni Palink was erbij gisteravond in Parijs.
5: Wij mochten de zaal niet binnen, maar we hebben wel veel indrukken vanuit de zaal gekregen via mensen die wel binnen waren. En ja, daaruit bleek toch wel de emotie die er was, zowel bij het publiek als bij Céline Dion zelf. En ja, wat haar stem betreft, die leek me toch bij momenten niet altijd even krachtig. Een beetje breekbaar, een beetje frêle. Maar voor de rest heb ik heel veel positieve geluiden gehoord. Iemand zei van, ja, ze is in Olympische vorm.

0: Tennis. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is de eerste keer dat Rybakina de US Open wint en vanaf morgen staat ze ook op de eerste plaats in de wereldranglijst. Ik ben sprakeloos, zei ze achteraf. Het voelt onwerkelijk.
1: Yeah, it's I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and yeah, looking forward to come back next year. Thank you.
0: En in het voetbal heeft Union met 5-0 gewonnen van Lommel. Trainer David Hubert was achteraf bijzonder tevreden met de prestatie van zijn ploeg.
2: Ik denk vooral dat we heel goed starten. Op de manier dat we wilden starten, de eerste kwartier. Ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Voilà, ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar voilà, overal het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
0: Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden gisteren 1-1 gelijk. Het weer vandaag veel bewolking met perioden van regen of buien, met in de namiddag kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen, maar daarna wisselend bewolkt en overwegend droog, tot 24 graden dan. Dinsdag nog een beetje warmer, met eerst veel zon en tegen de avond regen. Vooraan in dit nieuws, voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort onderbroken en ook gisteravond gebeurde dat. Om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen is niet duidelijk. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
4: Een heel goede morgen. Straks vieren we de verjaardag van een van de belangrijkste vrouwelijke pianisten en componisten uit de klassieke muziek. Want ze werd geboren op 13 september in het jaar 1819. Maar eerst Beethoven.

Anima Eterna Brugge, dirigent Jos van Immerseel in dit scherzo uit de tweede symfonie van Ludwig van Beethoven. En Beethoven was ook de componist waar de jonge pianiste Clara Wieck mee doorbrak. Ze was een van de eerste vrouwen die de pianosonates van Beethoven speelde en ook later in haar leven, als vijftiger en als moeder van 8 kinderen, speelde ze ook heel wat tournees met de pianoconcerto's van Beethoven, waarvoor ze trouwens haar eigen cadenzen voor uitschreef en van speelde. Ze was trouwens ook een van de eerste pianisten die zonder partituur speelde, gewoon alles uit het hoofd, wat later ook dan een beetje de nieuwe standaard zou worden. Zij heeft die toon gezet, Clara Wieck, of ja, zoals we haar kennen toen ze trouwde met Robert Schumann, Clara Schumann. Vandaag haar verjaardag, geboren op 13 september 1819. Ze heeft heel veel betekend als pianiste en ook als componiste. In haar eigen tijd was ze niet zo bekend als componiste, vooral als pianiste. Maar toch heeft ze heel wat geschreven, want dit schreef ze toen ze 34 was, als verjaardagscadeautje voor haar man.

Violist Philippe Graffin in de eerste van de drie romances van Clara Wieck of Clara Schumann toen ze trouwde met Robert Schumann. En voor dit werk had Clara Schumann een specifieke violist in gedachten, namelijk Joseph Joachim. Hij was natuurlijk dé violist die de première zou spelen van het Vioolconcerto van Brahms. En met Clara Schumann speelde Joseph Joachim wel geteld 238 concerten. We vieren vandaag de verjaardag van Clara Schumann, geboren op 13 september 1819. En als pianiste speelde ze vooral toen in haar tijd hedendaagse klassieke muziek, geen Bach of Scarlatti dus, wat toen ook al oude muziek was, maar wel muziek van rechtstreekse collega's zoals Chopin, Mendelssohn en ook de muziek van haar echtgenoot Robert Schumann natuurlijk. En ook voor haar goede vriend aan huis, Johannes Brahms, heeft Clara Schumann heel veel betekend. Brahms stuurde vaak zijn partituren door met de vraag of Clara er toch nog eens wou doorgaan of ze nog opmerkingen had. En Clara speelde van Brahms ook heel wat nieuwe pianomuziek in première. En zo kreeg ze op haar verjaardag op 13 september een mooi verjaardagscadeau van Brahms. Toen voor haar 42e verjaardag, toen kreeg ze deze variaties en fuga op een thema van Händel. Gloednieuwe muziek van Brahms, speciaal voor zijn hartsvrienden.

Alexei Lubimov aan de piano en een paar variaties van Johannes Brahms op een thema van Händel. Een mooi verjaardagscadeau was het van Brahms op 13 september, toen voor de 42e verjaardag van pianiste Clara Schumann. Op haar 59 werd Clara Schumann trouwens ook aangesteld als eerste vrouwelijke docent aan het conservatorium in Frankfurt. Het was een job die trouwens meer dan welkom was na haar intense leven als rondreizende concertpianiste. Nu kon ze het iets rustiger aandoen. En ja, de reden waarom ze nu precies in Frankfurt wou lesgeven, dat had te maken met de voorwaarden die ze stelde. Ze wilde maximaal 1,5 uur les per dag geven. Ze moest ook de vrijheid krijgen om thuis te kunnen lesgeven. Ze wou 4 maanden vakantie per jaar en ze wou ook nog genoeg extra verlof voor tournees in de winter. En ze wou ook 2 assistenten in dienst nemen, namelijk Marie en Eugénie Schumann. Inderdaad, haar 2 dochters. Veel voorwaarden waar heel wat conservatoria op afhaakten, maar Frankfurt gaf groen licht.

0: 8:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort onderbroken en ook gisteravond gebeurde dat. Om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen is niet duidelijk. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. In de straat van Hormuz, vlak bij een eiland voor de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen. Het gaat om een Iraans commercieel schip. Eén van de personen aan boord is gedood, drie anderen raakten gewond. Voorlopig is het niet duidelijk wie er achter de aanval zit. In de buurt van het eiland waren er de hele nacht verschillende explosies. En tennis, Elena Rybakina heeft de finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is de eerste keer dat Rybakina de US Open wint en vanaf morgen staat ze zelf op de eerste plaats in de wereldranglijst. Het weer vandaag, veel bewolking met perioden van regen of buien, met in de namiddag soms kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Een opera uit 2014 met niemand op het podium. Alleen heel mythische decors die veranderen door belichting. En het is ondertussen ook een echte klassieker aan het worden. Deze korte opera uit het vierdere Der Klang der Offenbarung des Göttlichen. Het is van de IJslandse componist Kjartan Sveinsson. En hij heeft denk ik heel goed naar Bach en naar Brahms geluisterd. Maar het is zo mooi. Dit was het tweede deel. Wij luisteren nu naar Smetana.

0: het Pavel Haas-kwartet in het eerste strijkkwartet van Bedřich Smetana. Het strijkkwartet uit mijn leven noemde hij het. En ja, dat leven van Smetana moet heel woelig geweest zijn als we naar het eerste deel luisteren. Gelukkig had hij ook goede dagen. Dat probeer ik toch af te leiden uit dit tweede deel. Een allegro moderato op zijn polkas. Trouwens, goed nieuws als u van strijkkwartetten houdt, want u kunt op onze kosten naar heel wat concerten.
1: Clara staat op.
0: Ja, want met de start van het nieuwe seizoen geven we hier op Clara 2 weken lang elke dag een concert- of cultuurabonnement weg. En vandaag, alleen vandaag, is dat voor een reeks concerten in Flagey in Brussel. Meer bepaald voor een hele reeks concerten door het Franse strijkkwartet Quatuor et Bain. Want de 4 muzikanten komen dit seizoen naar Flagey om er heel wat Beethoven-strijkkwartetten te spelen. En daar kan u dus bij zijn, helemaal gratis. Hoe maakt u kans op dat abonnement alleen vandaag? Heel eenvoudig, ga naar VRT Max, klik door naar Clara en doe daar mee met onze wedstrijd via Doe Mee en Win. Veel succes!

Een van mijn lievelingsalbums van de Tunesische oudspeler Anouar Brahem, Le Voyage de Sahar, heet die plaat, uit 2006, verscheen op het label ECM, met daarop onder andere dit nummer Nuba, met ook François Couturier aan de piano en Jean-Louis Matinier op accordeon. Goedemorgen.

Een klassieker uit Rigoletto van Giuseppe Verdi, de aria La Donna e Mobile. Hier met de stem van Luciano Pavarotti, begeleid door London Symphony Orchestra dirigent Richard Bonine. Ja, het klinkt als een heel speelse, luchtige bravoure aria, maar het is ook wel een aria met een donker kantje. En het speelt ook een heel belangrijke rol in de opera Rigoletto. Later in het verhaal wordt die aria nog een keer gezongen, wat voor iemand heel slecht nieuws betekent. Als u daar alles over wilt te weten komen, luister dan naar onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek op VRT Max. En luister vooral naar die aflevering over Rigoletto van Verdi. Nu nog even Camille Saint-Saëns.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het vliegverkeer boven Brussels Airlines is gisteravond opnieuw stilgelegd door een drone. En Elena Rybakina heeft de finale van de US Open tennis gewonnen. Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond zagen twee mensen een drone vliegen en gisteravond werd opnieuw een drone gezien en ook gedetecteerd door apparatuur. Uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken, zegt Kurt Verwillige van Skies.
3: Na de dronewaarneming is er een rogue drone procedure gestart. Dat is een procedure waarbij we eigenlijk het luchtruim min of meer vrijmaken rond die startbaan. Het luchtruim is na 30 minuten vrijgegeven. Dat maakt deel uit van die rogue drone procedure. Na 30 minuten, geen enkele waarneming, hervatten wij al het verkeer en de normale operaties.
2: Brussels Airport zegt dat het gisteravond zelf niks heeft gemerkt. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De brand ontstond door vuurwerk. Het ging om een stuk natuur waar de vliegtuigen overvlogen. Op die plek stonden geen toeschouwers. Het vuurwerk was door de vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Bukenbergs van de organisatie.
4: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
2: Volgens de organisatie was er wel toestemming om vuurwerk te gebruiken tijdens de show. En ook in West-Vlaanderen, in Oost-Rozebeke, heeft er gisteravond een grote brand gewoed in een loods van een voormalig meubelbedrijf. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de loods helemaal verloren is. Er vielen geen gewonden. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Op zo'n 900 plaatsen in Vlaanderen kan je vandaag gratis terecht voor Open Monumentendag. Daar zijn ook verborgen parels bij, zoals in Vilvoorde. Daar heropent een gebouw van Victor Horta. Na jaren van verval, nu in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Christine Bonneuren.
5: Iedereen volgen, armen naar eerste. Hou jullie goed weg. En armen naar tweede positie.
6: Er wordt weer gedanst in deze oude turnzaal. Een ontwerp van de grote architect Horta uit 1905. Voor de school van zijn dochter in Vilvoorde. Hier ontmoette hij ook zijn tweede vrouw, een lerares Zweedse gymnastiek, vertelt Karen de Roek van Stad Vilvoorde.
7: Ja, dat liefdesverhaal dat hier afgespeeld heeft, daar zijn we niet veel over te weten gekomen, maar de muren hebben nog veel geheimen.
6: Na tientallen jaren leegstand en verloedering is de zaal nu piekfijn gerestaureerd. Een lichte en kleurrijke ruimte voor een nieuwe generatie dansers van de academie.
7: Ja, absoluut. Het is een ongelooflijk mooie plek. En dat die terug tot leven kan gebracht worden, ja, dat is het doel dat we willen bereiken eigenlijk. Hè, als stad, als iets dat voor altijd zal blijven inspireren. Ja.
2: In Zweden zijn het vandaag parlementsverkiezingen. Op dit moment wordt Zweden geleid door een minderheidsregering met een centrumrechtse premier. En die minderheidsregering krijgt gedoogsteun van radicaal rechts. Maar volgens de peilingen kan de radicaal rechtse partij het nu erg goed doen en kan ze zelfs deel uitmaken van de volgende regering, zegt Ann Verstuift.
8: Het draait dus inderdaad om, wordt de huidige regering voortgezet. Nu heeft die gedoogsteun van die radicaal-rechtse Zweden-democraten. Zitten dus niet mee in de regering met ministerposten. Maar de huidige premier Ulf Kristersson van de Moderaterna, de Moderaten, die heeft toch de deur opengezet voor de Zweden-democraten in de regering. Ja, want die wordt wellicht opnieuw de tweede grootste partij.
2: In de straat van Hormuz, vlakbij een eiland voor de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen. Het gaat om een Iraans commercieel schip. 1 persoon is overleden, 3 anderen raakten gewond. Voorlopig is het niet duidelijk wie er achter de aanval zit. In de buurt van het eiland waren er de hele nacht verschillende explosies. Sinds de start van de Amerikaanse aanvallen is het vooral Iran dat dreigt met aanvallen in de straat van Hormuz. Dat heeft grote gevolgen voor de wereldwijde economie en de olieprijzen. De film Woman Unknown van de Deens-Egyptische regisseur Mai El Touhi heeft de Gouden Leeuw gekregen op het filmfestival van Venetië, de hoofdprijs daar. De film gaat over een dienstmeid die een geheim uit de Tweede Wereldoorlog verbergt. De Canadese superster Céline Dion heeft gisteravond haar lang verwachte comeback gemaakt in Parijs met haar eerste concert van in totaal 26 concerten. Enkele jaren geleden moest Dion haar zangcarrière pauzeren door gezondheidsproblemen. 2 jaar geleden trad ze wel al op tijdens de Olympische Spelen in Parijs en nu is ze dus helemaal terug. Gianni Palink was erbij gisteravond in Parijs.
9: Wij mochten de zaal niet binnen, maar we hebben wel veel indrukken vanuit de zaal gekregen via mensen die wel binnen waren. En ja, daaruit bleek toch wel de emotie die er was, zowel bij het publiek als bij Céline Dion zelf. En ja, wat haar stem betreft, die leek me toch bij momenten niet altijd even krachtig. Een beetje breekbaar, een beetje frêle. Maar voor de rest heb ik heel veel positieve geluiden gehoord. Iemand zei van, ja, ze is in Olympische vorm.

0: Tennis. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is de eerste keer dat Rybakina de US Open wint en vanaf morgen staat ze zelfs op de eerste plaats in de wereldranglijst. Ik ben sprakeloos, zei ze achteraf. Het voelt onwerkelijk.
1: Ja, het is... I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
0: In het voetbal heeft Union met 5-0 gewonnen van Lommel. Trainer David Hubert was achteraf bijzonder tevreden met de prestatie van zijn ploeg.
2: Ik denk vooral dat we heel goed starten. Op de manier dat we wilden starten, de eerste kwartier. Ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Voilà, ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar voilà, over het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
0: Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden gisteren 1-1 gelijk. Het weer vandaag veel bewolking met perioden van regen of buien met in de namiddag kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen, maar daarna wisselend bewolkt en overwegend droog, tot 24 graden dan. Dinsdag nog een beetje warmer met eerst veel zon en tegen de avond regen. Vooraan in dit nieuws, voor de tweede avond op een rij, is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort onderbroken en ook gisteravond gebeurde dat. Om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen, is niet duidelijk. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Kere.
4: Een heel goede morgen, heel fijn dat u luistert. Welkom bij Clara. Als er één componist is van wie we toch altijd hoge verwachtingen hebben, dan is het Bach. Dit is zijn Hoge Messen.

0: Sopraan Véronique Jeans in het Laudamus Te uit de Hoge Messe van Bach. Eergisteren is hij 91 geworden.
1: Clara staat op.
0: Ik heb het over Arvo Pärt, de Estse componist. Hij verjaarde eergisteren. En we gaan die verjaardag toch nog wat verder vieren. Want ik heb twee minder bekende werken van Arvo Pärt klaarstaan. En u bepaalt nu via Clara op VRT Max wat ik zo meteen moet laten horen. Ofwel gaan we voor een verstillend orgelwerkje waar plots alle registers worden opengetrokken.

En dan horen we straks Trivium voor orgel van Arvo Pärt. Het is 1 minuut volle gas, maar de andere 6 minuten die zijn heel rustig. Dat beloof ik u. Ofwel gaan we voor een recenter werk van Pärt uit 2015 als ode aan de Eiffeltoren met dit werk Silhouette.

Geschreven dus op zijn 80, een minder bekend werk van Arvo Pärt. Deze silhouet, en u bepaalt wat ik zo meteen moet laten horen als dus laat verjaardagscadeau voor Pärt. Ofwel alle registers open op het orgel, ofwel het orkestwerk Silhouet. Laat het me nu weten via een bericht op VRT Max. U hebt 5 minuten de tijd.

0: Nog een zacht zomerbriesje met deze Italiaanse symfonie, de vierde symfonie van Felix Mendelssohn. Het orkest van de 18e eeuw speelde hier het derde deel onder leiding van Frans Bruggen. Heel wat berichten in onze Clara berichten via VRT Max, want u kon daar kiezen tussen twee minder bekende werken van Arvo Pärt, die eergisteren 91 jaar is geworden. Voor Bart is het niet lang nadenken. Hij wil orgel op zondag en kiest dus voor Trivium van Arvo Pärt. Maar Lutgard laat weten dat ze niet zo van orgel houdt, dus zij kiest voor het orkestwerk Silhouette. En ook Karin laat weten dat ze er direct weg van was toen ze daarnet dat fragmentje hoorde. Maar Jos, Frank en Inge willen graag al de registers open op zondagochtend, zoals in het orgelwerk Trivium. Ook echt een heel goed werk, vind ik, van Arvo Pärt. Maar ik bepaal het niet. U heeft bepaald via VRT Max. De stemmen zijn geteld en het wordt dus een zondagochtend met een nieuwe compositie dat Pärt schreef 11 jaar geleden als hommage aan de Eiffeltoren en ook als geschenk voor de dirigent Paavo Järvi en zijn aanstelling als chef-dirigent bij het Orchestre de Paris, niet toevallig in Parijs. Hier vertelt eerst Paavo Järvi hoe er op het bureau van Pärt een groot boek lag over de Eiffeltoren en ook hoe het in het begin niet het gemakkelijkste werk was om uit te voeren. Silhouette.
1: He explained what it's about, and it's about Eiffel Tower, and it's about all the layers of Eiffel Tower and all the noises and all the various stages that go up high into the sky and the little screechings and so on. Mm-hmm. But as a piece, as a musical piece, somehow I wasn't sure that I could do it very well, or somehow I wasn't very, very comfortable in the very beginning. And now, once we recorded and played it again quite a few years later, mm-hmm. I found this piece kind of. I found that yes, I know how to do this now, and I really started to like this piece a lot. He had this huge and very thick book on his table with every document that ever has been released about the building, the letters, the blueprints of the building process. Of the Eiffel Tower. Mm-hmm. So okay. He really had an incredible inspiration from this construction of Eiffel Tower.

Veel luisteraars zijn heel blij om dit werk van Arvo Pärt nog eens te horen of om het te ontdekken. Deze hommage aan Gustave Eiffel en de Eiffeltoren met deze silhouet. Een compositie uit 2015. Vorig jaar, toen voor de 90ste verjaardag van Arvo Pärt, verscheen deze nieuwe opname met de dirigent Paavo Järvi, voor wie het werk ook geschreven is, samen met het Estonian Festival Orchestra. Silhouet van Arvo Pärt. Zometeen vieren we de verjaardag van een andere componist die in de jaren 1920 de muziektheorie helemaal op zijn kop heeft gezet door een nieuw toonsysteem toe te passen.

En dat was Bouw van pianist en componist Bram de Loze, met daarvoor And the Swallow van Caroline Shaw. Vandaag, 13 september, vandaag vieren we de verjaardag van de Weense componist Arnold Schönberg. De man die ingrijpend de muziekgeschiedenis heeft veranderd door de ontwikkeling van de atonaliteit en de dodecafonie. De nieuwe opvatting dat alle 12 noten in een toonladder, dat alle witte en zwarte toetsen aan je piano dezelfde functie kunnen hebben, even belangrijk zijn en dus even democratisch aan bod moeten komen in een muziekstuk. En dat zorgde voor een heel nieuwe berekende muziekstijl in de jaren 1910 en 1920. Schönberg was een belangrijke leraar met leerlingen zoals Alban Berg en Anton Webern. Hij was een van de pioniers, boegbeeldenfiguren van de Tweede Weense School. Hij was ook schilder en rond de eeuwwisseling, rond de jaren 1900, schreef hij dit werk voor strijksextet, dat als brug wordt gezien van de laat-romantische werken naar die nieuwe modernistische werken in de nieuwe eeuw. Geïnspireerd op een gedicht over een vrouw die tijdens een nachtelijke wandeling toegeeft dat ze een kind draagt, maar niet van haar geliefde. En die woelige boodschap voelen we ook in deze woelige muziek. Een heel belangrijk werk in het oeuvre van de jarige Arnold Schönberg. Dit is Verkleerde Nacht.

De muzikanten van het Kaleidoscope Chamber Collective in twee delen uit Verkleerde Nacht. Een werk waarin Arnold Schoenberg de laatromantische muziek vaarwel zegt en de deur opent naar nieuwe atonale werelden. Het is vandaag Schoenberg zijn verjaardag. Hij werd geboren op 13 september 1874. Hij leefde tot 1951 en stierf op zijn 76 in Los Angeles als verre buurman van Igor Stravinsky. Ik doe hier ondertussen de deur open voor mijn buurvrouw Kathleen van Bavel, want zij is er zo meteen met Walden. Geniet nog van het weekend.

0: morgen VRT Nieuws met Tony Janssens. In Indonesië zijn meer dan 140 mensen vermist nadat hun veerboot in de problemen was geraakt. De ferry met meer dan 240 passagiers aan boord kapseisde in zwaar weer tussen de stad Surabaya op Java en Borneo. Pas na uren zoeken konden reddingswerkers het schip lokaliseren. 103 opvarenden werden gered, 1 passagier is intussen overleden. De rectoren van de universiteiten blijven hopen dat 13 studenten uit Gaza naar ons land kunnen komen om te studeren. De 13 hebben een beurs gekregen, maar binnen de federale regering is er discussie over. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil de studenten wel laten komen, maar volgens hem liggen vooral N-VA en MR dwars. Ze zouden de komst van de 13 studenten ook koppelen aan andere dossiers. Herwig Leijers, de rector van de Universiteit Antwerpen, hoopt op een oplossing.
1: Wij zijn eigenlijk heel teleurgesteld, maar ook eigenlijk verontwaardigd over die koppelingen die er gemaakt worden van dossiers. Want deze studenten, dat zijn geen illegale migranten, dat zijn mensen die legaal een beurs hebben gekregen, die zijn geselecteerd door onafhankelijke commissies. En als die aankomen in België, die gaan niet naar een asielcentrum, die gaan naar kot aan de universiteit en die gaan naar de les overdag.
0: Het is Open Monumentendag vandaag, voor de 38ste keer al. In heel Vlaanderen zetten zo'n 900 locaties gratis de deuren open. Er zijn ook veel rondleidingen, wandelingen en fietstochten. Het thema is in goede handen. En dat slaat op iedereen die zorg draagt voor ons erfgoed en het opnieuw tot leven wekt, zegt coördinator Griet Langbeen.
2: Ik denk dat we vooral veel projecten zien waar architecten aan meewerken, bijvoorbeeld herbestemmingen en zo. Maar ook vakmensen die de restauraties uitvoeren. Er doen ook veel eigenaars eigenlijk mee. Dus zowel mensen die hun privéwoning openstellen, maar ook ondernemers die bijvoorbeeld een erfgoedplek hebben ingericht. Ook veel kunstenaars. En natuurlijk ook de vele vrijwilligers die mee zorgen dat dat erfgoed allemaal onderhouden wordt, opengesteld.
0: De film Woman Unknown van de Deens-Egyptische regisseur Maya El Touchi heeft de Gouden Leeuw gekregen op het filmfestival van Venetië. De hoofdprijs is dat daar. De film gaat over een dienstmeid die een geheim uit de Tweede Wereldoorlog verbergt. En het is een absolute terechte winnaar, zegt filmjournalist Lieven Trio.
3: Het gaat over het lot van vrouwen na die Tweede Wereldoorlog. Vrouwen die ervan verdacht worden dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog met Duitse soldaten het iets te gezellig hebben gemaakt en die dan publiek vernederd worden. Deze film vertelt die episode vanuit het standpunt van een vrouw. Het was voor mij zeker een van de films die er met kop en schouders bovenuit stak. Het is zeker een van de meest capabel gemaakte films van het festival. Ook een belangrijk verhaal. Heel ontroerend, zeer elegant gefilmd. Dus ik kan hier absoluut mee leven.
0: Het weer vandaag, veel bewolking met perioden van regen of buien met in de namiddag kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen, maar daarna wisselend bewolkt en overwegend droog. Tot 24 graden dan. Dinsdag nog een beetje warmer met in het begin veel zon. Tegen de avond wel wat regen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Verwonderd. Museum Voorlinden bestaat 10 jaar en viert feest. Kom naar de tentoonstelling Celebrating the Icons of Art. Vol meesterwerken van iconen als Miró, Monet, Liechtenstein, Bourgeois en Kusama. Vanaf zaterdag 12 september. Alle info op voorlinden.nl. Samen met Clara. Walden met Kathleen van Bavel.
5: Goedemorgen, heel fijn dat u luistert. We beginnen Walden vandaag met een vleugje magie. Op een plek ergens voorbij de regenboog. Een plek waar alles mooier lijkt, waar dromen kunnen uitkomen en waar de zorgen van alle dag even verdwijnen. Wie wil daar nu niet naartoe? Hier is sopraan Sylvia McNair met Over the Rainbow van Harold Arlen uit The Wizard of Oz. Welkom.

Ja, wie kent hem niet, hè? Sir Anthony Hopkins, de intussen 88-jarige acteur, componeert ook. Al heel zijn leven overigens, al hield hij dat grotendeels verborgen voor de buitenwereld. Hopkins was al van kindsbeen af bezig met muziek en volgde ook een muziekopleiding. Music was my first desire, my first wish, heeft hij ooit laten vallen. Maar kijk, het leven liep anders. Dit jaar kwam een album uit, volledig gewijd aan zijn composities. En daaruit hoorden we Bracken Road, een weg langs de varens. Deel uit zijn suite voor piano en orkest. 1947 heet die suite. Sergio Tiempo speelde piano en het Philharmonie Orchestra werd geleid door Gustavo Dudamel. Soms is het nodig een sabbat te nemen, de rust in te gaan om te herbronnen. Wouter de Wit deed dat na zijn laatste grote project vorig jaar. Hij had het gevoel dat hij muzikaal uitverteld was. Het bleef een tijdje stil aan zijn piano, tot hij terugkeerde naar wat hem ooit verliefd had doen worden op het instrument. Het feit dat je er op je eentje een hele wereld uit kan toveren. En zo ontstond het volgende nummer. Everything Simply Began.

De broers Arthur en Lucas Jussen met Erbarme dich, mein o Herre God, uit een reeks koraalbewerkingen die Reinhard Febel maakte naar muziek van Bach, komt uit hun album Cantus. En die muziek brengt ons bij de grootmeester zelf. David Bismuth speelt van Bach een pianobewerking van Erbarme dich, die mooie en aangrijpende aria uit de Matthäus Passie.

Ja, dat blijft toch een prachtige contratenor, hè? Andreas Scholl. Hij zong hier Erbarme dich uit de Matthäuspassie van Bach over Petrus, die beseft dat hij gefaald heeft en daarom om genade vraagt. Bach schreef er aangrijpende muziek bij met een expressieve vioolsolo. Die is u misschien wel opgevallen. Daarmee maakt Bach het verdriet van Petrus haast universeel, wat ook net de kracht is van deze aria. Collegium Vocale werd geleid door Philip Herwegen. Nog meer viool solo nu met een Fantasia van Georg Philipp Telemann.

Als een sierlijke pentekening, deze fantasie van Georg-Philipp Telemann hier met Isabelle Faust op viool. Hij was samen met Claudio Monteverdi een van de pioniers van de opera, Benedetto Ferrari. Vandaag kennen we Ferrari vooral van zijn solo-cantates, intieme kamermuziek waarin tekst en emotie centraal staan. Zoals hier in Queste Pungente Spine. Letterlijk deze stekende doornen. Een meditatie op het lijden van Christus. We horen de stem van Marta Almagano samen met Vittorio Gelmi op gamba en Luca Bianca op luid.

0: Hij was een van onze twintigers afgelopen seizoen. Luit en theorbespeler Stan Geudens. Hier hoorden we hem met een chacon van Robert de Vizé.
1: Walden.
0: Alle goede dingen bestaan in drieën. En dat geldt ook voor deze muziek van Jean-Philippe Rameau. Les Triolets, waarin alles draait om groepjes van drie noten. De triool. Teodoro Ancelotti.

Een pastorale van Germain Taillefer met Emily Benno op fluit en Andrew West aan de piano. Daarvoor hoorden we The Nightingale at Night, ook muziek van Taillefer, maar dan wel in een bijzondere bewerking van Malakoff Kowalski, die er een gedicht van Allen Ginsberg op plakte. Een gedicht waarin hij reflecteert over de mens en over de liefde, en waarin hij verschillende vogels laat opdraven als spiegels van de menselijke ziel. Een duif, een havik, een meeuw en een nachtegaal. Amran is Gaelic voor lied en het is meteen ook de titel van een deel van een fluitconcerto van de Amerikaanse componist Christopher Rouse. Rouse heeft zich altijd al verbonden gevoeld met de muziek van de Britse eilanden. Zelf schreef hij dat toe aan zijn afkomst, alsof die muziek ergens in zijn geheugen of in zijn genen was blijven hangen. Mijn voorouders waren vandaar afkomstig, vertelde hij ooit in een interview. Fluitiste Sharon Bezali nam dat fluitconcerto op in 2003, samen met het Philharmonisch Orkest van Stockholm, onder leiding van Alan Gilbert. En dit is dus dat deel daaruit, Amran Lied.

Skydance van de Schotse componiste Ailey Robertson met Louise McMonagall op cello. En daarvoor ontvouwde de hemel zich in Unfolding Sky, een van de muzikale aanzichtkaarten van Marian Mozetic. Postcards from the Sky door het CBC Vancouver Orchestra onder leiding van Maria Bernardi. De Engelsen hebben er een woord voor. Nyctophile, mensen die van de nacht houden omdat ze er rust en soelaas in vinden, omdat de wereld dan even stilstaat. Ik weet niet of de Amerikaanse componist Morten Lauritsen zich op die manier verbonden voelt met de nacht. Hij heeft er alleszins wel een koorcyclus rond gecomponeerd, Nocturnus, op 4 gedichten rond de nacht. Daaruit luisteren we nu naar 2 delen. We beginnen met Sa nuit d'été, op een gedicht van Rainer Maria Rilke. Kon ik maar met mijn hartstochtelijke handen jouw lichaam doen smelten rond je liefhebbende hart. Ah, dan zou de nacht doorzichtig zijn. Dat zingt Polyphony onder leiding van Stephen Layton.

0: Oh, wat is dit toch mooi. Muziek die de zomernacht oproept. Sure on this shining night. Zeker op deze stralende nacht dient vriendelijkheid over mij te waken. Komt uit de Nocturnes van Morten Lauritsen op een tekst van James Gee. Woorden Polyphony onder leiding van Stephen Layton. En daarvoor zongen ze uit diezelfde koorcyclus Sa nuit d'été.
1: Walden.
0: Heb lief zolang je kunt lief hebben. Dat is de boodschap van het gedicht O lieb zolang du lieben kanst van Ferdinand Freiligrath. Liszt zette die tekst op muziek en later baseerde hij een van zijn liebesträume op dat lied. Katja Bouniatishvili.

Pianisten Steven Silver en Jill Garburg samen met de Bayerische Kammerphilharmonie onder leiding van Christopher Hogwood in het Andante uit het concerto in As voor twee piano's en orkest van Felix Mendelssohn. Een jeugdwerk en was nauwelijks 15 toen hij dit componeerde. En deze blijft beroeren keer op keer, dat prachtige Laudate Dominum. Heel troostende muziek uit een van de Vespers van Mozart. Ik heb een versie mee met sopraan Carolyn Sampson en de King's Concert onder leiding van Robert King.

Een juweeltje, deze romance van Camille Saint-Saëns, oorspronkelijk voor horen en piano, maar hier voor cello en orkest. Met cellist Johannes Moser en het Radiosymfonieorkester Stuttgart des SWR onder leiding van Fabrice Bollon. En tot slot zou ik Walde willen eindigen met een tekst van de onlangs overleden auteur Wendell Berry. Een stukje uit zijn gedicht The Peace of Wild Things. In de natuur vind ik een vrede die niet piekert overmorgen. Bij stil water, onder sterren die wachten achter het daglicht, herinner ik me dat de wereld groter is dan mijn zorgen. En even ben ik vrij. Maak er nog een zachte zondag van verder. En veel luisterplezier zo dadelijk met Leenaert in Clara serveert.

0: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen. Samen met Clara.
1: Heel wat historische en culturele gebouwen in Vlaanderen zetten vandaag de deuren open. Hackers hebben de privégegevens in handen gekregen van klanten van de internetbank Revolut. En in Turkije is de politie binnengevallen in verschillende homobars. In heel Vlaanderen kun je vandaag gratis erfgoed bezoeken op Open Monumentendag. Daar zijn ook heel wat kerken bij die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Christine Bonneure ging naar Mechelen, naar de vroegere Heilig Hartkerk.
2: De Koninklijke Harmonie van Mechelen blaast Martha in. Dat is de nieuwe naam voor deze kerk van 125 jaar oud, zegt Bram de Win.
3: Vanuit de stad, maar vooral ook vanuit de buurtbewoners hier in de wijk, werd er eigenlijk gevraagd van wat kunnen we daar niks mee doen? Want dat staat daar maar gewoon leeg te zijn. Dat is een zonde van die ruimte.
2: Na 5 jaar is Martha net heropend als laagdrempelig kunstencentrum. Midden in de kerk staat een theaterbox. In de pastorie zijn er ateliers, zoals dat van Laur Verbrugge.
4: Een unieke kans, wat heel fijn is voor een vrije tijdskunstenaar om ook te mogen exposeren. Hier kan ik mijn tekeningen en verzamelingen laten zien aan het publiek.
2: Een nieuwe bestemming voor een van de vele leegstaande kerken in Vlaanderen.
3: Ik vind het mooie aan dit project dat het eigenlijk zijn oorspronkelijke functie ook voor een stuk terugkrijgt. Weliswaar op een andere manier, maar we proberen hier ook om mensen samen te brengen en zich thuis te laten voelen. Dit moet een plek worden van iedereen eigenlijk.
1: Internetbank Revolut heeft de privégegevens van klanten per ongeluk vrijgegeven aan hackers. Revolut is een Britse bank die vooral digitaal werkt via een app. De bank zegt dat ze gecontacteerd werd met een mail die van een overheidsagentschap leek te komen en waarin de gegevens van klanten werden opgevraagd. Het gaat om identiteits- en adresgegevens, maar ook om foto's van identiteitsdocumenten. Revolut wil niet zeggen om hoeveel klanten het gaat. Het is ook niet duidelijk of er gegevens van Belgische klanten gedeeld zijn. In Libyen, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gisterenmiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen. Maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond. De bruidegom kwam dus om het leven. Een man van 82 uit Aflichem in Vlaams-Brabant is opgepakt omdat hij vandalisme zou hebben gepleegd in het Openluchtmuseum Bokrijk in Limburg. De man zou verschillende panelen beschadigd hebben. Waarom hij dat gedaan zou hebben is onduidelijk. Volgens het Belang van Limburg zou de man mogelijk vinden dat het museum te modern is geworden. Begin deze maand werd hij betrapt via de camerabeelden. De rectoren van de universiteiten blijven hopen dat 13 studenten uit Gaza naar ons land kunnen komen om er te studeren. De 13 hebben een beurs gekregen, maar binnen de federale regering is er discussie over. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil de studenten wel laten komen, maar volgens hem liggen vooral N-VA en MR dwars. Ze zouden de komst van de 13 studenten ook koppelen aan andere dossiers. Herwig Leers, de rector van de Universiteit Antwerpen, hoopt op een oplossing.
5: Wij zijn eigenlijk heel teleurgesteld, maar ook eigenlijk verontwaardigd over die koppelingen die er gemaakt worden van dossiers. Want deze studenten, dat zijn geen illegale migranten, dat zijn mensen die legaal een beurs hebben gekregen, die zijn geselecteerd door onafhankelijke commissies. En als die aankomen in België, die gaan niet naar een asielcentrum, die gaan naar een kot aan de universiteit en die gaan naar de les overdag.
1: Vannacht is een Russische drone ontploft, vlakbij de Poolse grens. Een benzinestation op zo'n 800 meter van de grens met Polen vloog daarbij in brand. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is de aanval een waarschuwing voor de Europese Unie en de NAVO. De Russische terreur klopt op jullie deur, schreef hij op sociale media. De grensovergang met Polen werd tijdelijk gesloten. Elders werd een locomotief van een trein geraakt op 2 kilometer van de Poolse grens. In Turkije is de politie vroeg in de ochtend binnengevallen in tientallen bars, woningen en kantoren van LGBTQ+-activisten. Dat gebeurde in Ankara en Istanbul, zegt correspondent Gulşah Erçetin.
6: Wat we tot nu toe weten is dat er meer dan 10 personen zijn aangehouden en ook is het kantoor van de organisatie doorzocht. En er komt nu ook zojuist nieuws binnen de Turkse media dat bijvoorbeeld mensen die gedoneerd hebben aan deze organisatie ook onderzocht zullen worden. En dit valt allemaal dus eigenlijk onder de operatie familie, hè, zo noemen ze het in Turkije, in het kader van mijn gezin is veilig.
1: Volgens de autoriteiten gebeurde de operatie dus in naam van de bescherming van het gezin. Homoseksualiteit is in Turkije niet strafbaar, maar LGBTQ+-organisaties liggen wel steeds vaker onder vuur. Op het eiland Brač in Oekraïne zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een natuurbrand. Het eiland ligt vlak voor de kust van de stad Split. Zo'n 3500 hectare natuur is er al verwoest en het vuur nadert een dorp met 1000 inwoners. De brand is donderdag uitgebroken. Meer dan 220 brandweerlui proberen het vuur te bestrijden en er zijn ook verschillende blusvliegtuigen ingezet. Sport. Op het wereldkampioenschap halve triathlon in Nice in Frankrijk is onze landgenoot Jelle Geens derde geworden. Hij was titelverdediger, maar kwam bijna 2 minuten na de winnaar over de meet. Die winnaar dat was de Nieuw-Zeelander Hayden Wild. Het weer vanmiddag regen of soms intense buien met kans op onweer en temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, daarna veel bewolking, af en toe een opklaring, kans op lokaal wat motregen of een bui en zachte temperaturen tot 24 graden. Woensdag zonnig en vrij warm tussen de 23 en de 26 graden. Dit nieuws begon met Open Monumentendag. In heel Vlaanderen kan je vandaag gratis een bezoek brengen aan belangrijke erfgoedlocaties. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Lienaert Jolijn.
7: Een heel goeiemiddag. U heeft het ook wel sowieso van die muziek die je onlosmakelijk verbindt met de momentopnames in je leven. Bij mij was het deze muziek.

Als kind stond ik hier samen met mijn broer poedelnaakt op te dansen in de woonkamer. En dat staat niet alleen in mijn geheugen gegrift, maar ook op camera, met dank aan de ouders. Mars pour la cérémonie des Turcs, een kort deeltje heel triomfantelijke muziek uit Le Bourgeois Gentilhomme, balletmuziek van Jean-Baptiste Lully. Als mensen me vragen wat ik het minst mooi deel vind aan het menselijk lichaam, dan is mijn antwoord waarschijnlijk de voeten. Ja, vind ik echt helemaal niks esthetisch aan. Maar George Frederick Handel spreekt me dat helemaal tegen.

Eerst, How Beautiful Are the Feet, een deel uit het oratorium The Messiah van George Frederick Handel met de sopraan Lucy Crowe en Le Concert d'Astrée onder leiding van Emmanuel Haïm. En daarna nog meer Handel, maar dan met het delicate fingerspitzengevoel van Murray Pariah. Die speelde enkele delen uit Handels derde klaviersuite. Wilhelm Friedemann Bach was de oudste zoon van Johann Sebastian en die deed, net zoals zijn vader, verder in de muziek. Hij schreef onder andere deze feestelijke kantaten, speciaal voor Hemelvaart.

sopraan Dorothee Mielts hier samen met het barokorkest L'Arpa Festante onder leiding van Ralph Otto in Kom, ach kom uit de cantate Gott fähret auf mit Jauchzen van Wilhelm Friedemann Bach. Wilhelm Friedemann was dus de eerste zoon van Johann Sebastian en om zijn kind klaar te stomen voor een muzikale carrière stelde vader Bach een leerboek samen, Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann. En daaruit komt deze prelude.

Heel vaak begeleidt de linkerhand gewoon en heeft de rechterhand de melodie. Hier waren de rollen omgekeerd. Prachtig die balans tussen links en rechts.

Bij het horen van zijn naam fronsen de meeste mensen misschien wel de wenkbrauwen. Maar hij was een belangrijke meneer in zijn tijd. Christoph Schafgat, tijdgenoot van Bach, werkte aan het hof van Frederik de Grote. En van die periode is dit klavecimbelconcerto in C-klein. Het staat op een nieuw project van Anna Firlus. De klavecimbelspeelster heeft onlangs alle klavecimbelconcerto's van die Schafgat op één album gezet. Samen met het O-Orchestra. Onder leiding van Martina Pastuszka. En nu nog Ángel Luis Sánchez Moreno en José Luis García Vergara, allebei op hobo, in dialoog met de Marc Trenel op fagot in een sonate voor deze blaasinstrumenten. Van Jan Dismas Zelenka tot aan het nieuws van 1 uur.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Dominique Viers. Heel wat historische en culturele gebouwen in Vlaanderen openen vandaag de deuren voor Open Monumentendag. Hackers hebben de privégegevens in handen gekregen van klanten van de internetbank Revolut. En in Turkije is de politie binnengevallen in verschillende homobars. In heel Vlaanderen kun je vandaag gratis erfgoed bezoeken op Open Monumentendag. Daar zijn ook heel wat kerken bij die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Christine Bonneure ging naar Mechelen, naar de vroegere Heilig Hartkerk.
1: Let's play the music. One, two, three, go.
2: De Koninklijke Harmonie van Mechelen blaast Martha in, de nieuwe naam voor deze neo-Romaanse kerk van 125 jaar oud, die jaren leeg stond. In overleg met de buurt is Martha gerestaureerd en heropend als laagdrempelig kunstencentrum. Midden in de kerk staat een theaterbox en er is veel ruimte voor kunstenaars, zoals Laure Verbrugge.
3: Ik ben een van de drie kunstenaars die de eer heeft om hier eigenlijk als eerste een residentie te mogen houden. Dus we hebben hier hele fijne ateliers. We hebben ook een unieke kans, wat heel fijn is, om ook te mogen exposeren.
2: Een zinvolle nieuwe bestemming voor een van de vele leegstaande kerken in Vlaanderen, zegt Bram de Win van Martha.
4: Ik vind het mooie aan dit project dat het eigenlijk zijn oorspronkelijke functie ook voor een stuk terugkrijgt. Weliswaar op een andere manier, maar we proberen hier ook om mensen samen te brengen en zich thuis te laten voelen. Dit moet een plek worden van iedereen eigenlijk.
0: Internetbank Revolut heeft de privégegevens van klanten per ongeluk vrijgegeven aan hackers. Revolut is een Britse bank die vooral online werkt via een app. De bank zegt dat ze gecontacteerd werd via een mail die van een overheidsagentschap leek te komen en waarin de gegevens van klanten werden gevraagd. Het gaat om identiteits- en adresgegevens, maar ook om foto's van identiteitsdocumenten. Revolut wil niet zeggen om hoeveel klanten het gaat. Het is ook niet duidelijk of er gegevens bij zijn van Belgische klanten. N-VA houdt rekening met een verhoging van de BTW-tarieven in de zoektocht van de federale regering naar 10 miljard om de begroting op het juiste spoor te krijgen. Dat zei Johan van Overtveld, Europees parlementslid voor N-VA in de zevende dag. Zijn partij wil liever niet op belastingverhogingen inzetten en vooral hervormen. Maar als coalitiepartners wel voor nieuwe inkomsten pleiten, lijkt een BTW-verhoging de minst schadelijke optie.
5: Als je naar nieuwe inkomsten kijkt en je meet dat af aan de impact op de economie, dan is iets in de BTW het minst schadelijk. Is mijn partij daar grote voorstander van? Absoluut niet. Maar onze premier wil wel dat die begroting op orde komt. En als je dat binnen deze coalitie wil doen, dan zal je nadruk op uitgaven, maar dan zal er op vlak van de inkomsten toch ook iets moeten gebeuren.
0: In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen laat de brandweer een oude loods gecontroleerd uitbranden. Gisteravond brak er brand uit in de loods van 3500 vierkante meter die vol hout en textiel ligt. De brandweer kon drie huizen en een tweede loods redden, maar de eerste loods laat ze nu uitbranden. Als ze die zou blussen, zou er te veel vervuild bluswater in een rivier terechtkomen. En dan dreigt de rook ook een kippenbedrijf binnen te dringen, waardoor de kippen zouden stikken. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het blijft voorlopig ook onduidelijk wie er achter de drones zit die vrijdagavond en gisteravond zijn opgemerkt in de buurt van de luchthaven van Zaventem. Vrijdag zagen twee personeelsleden van de luchthaven een drone en werd het vliegverkeer een half uur stilgelegd. Gisteren werd de drone ook opgepikt door een detectiesysteem. De gevolgen voor het vliegverkeer waren ook erg beperkt, zegt Kurt Verwilligen van luchtverkeersleider Skies.
6: Gisteravond was er een detectie op ons detectiesysteem, waarbij we met radiofrequenties kunnen zien waar er, of wanneer er drones in het luchtruim zich bevinden. Gisteren was er wel een aanzienlijk verschil. Zaterdag is per definitie een dag waarop heel wat minder trafiek is. Alles kon eigenlijk op één baan worden gecentreerd, waardoor eigenlijk voor de passagiers nauwelijks effect is merkbaar geweest.
0: Ook boven de luchthaven van Vilnius in Litouwen is daarnet een mogelijke drone vastgesteld. Als gevolg daarvan werd de luchthaven tijdelijk gesloten en konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen. Afgelopen nacht is een Russische drone ontploft vlakbij de Poolse grens. De drone zette een benzinestation op zo'n 800 meter van de grens met Polen in Lichterlaaien.
2: Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is de aanval een waarschuwing voor de Europese Unie en de NAVO. De Russische terreur klopt op jullie deur, schreef hij op X. De grensovergang met Polen werd tijdelijk gesloten. Elders werd een treinlocomotief geraakt op 2 kilometer van de Poolse grens. In Turkije is de politie vanochtend vroeg binnengevallen in tientallen bars, woningen en kantoren van LGBTQ-activisten. Dat gebeurde in Ankara en Istanbul, zegt correspondent Gulşah Erçetin.
7: Wat we tot nu toe weten is dat er meer dan 10 personen zijn aangehouden. En ook is het kantoor van de organisatie doorzocht. En er komt nu ook zojuist nieuws binnen de Turkse media. Dat bijvoorbeeld mensen die gedoneerd hebben aan deze organisatie ook onderzocht zullen worden. En dit valt allemaal dus eigenlijk onder de operatie familie. Hè, zo noemen ze het in Turkije. In het kader van mijn gezin is veilig.
2: Volgens de autoriteiten gebeurde de operatie dus in naam van de bescherming van het gezin. Andersgeaardheid is in Turkije niet strafbaar, maar LGBTQ-organisaties liggen wel steeds vaker onder vuur. Op het eiland Brač in Kroatië zijn zowat 230 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Brač ligt vlak voor de kust van de stad Split. Zo'n 3500 hectare natuur is al verwoest. Het vuur nadert een dorp met 1000 inwoners. De brand brak donderdag al uit. Meer dan 220 brandweerlui proberen het vuur te bestrijden. Er zijn ook verschillende blusvliegtuigen ingezet. Vanmiddag regen of soms intense buien met kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, daarna veel bewolking en af en toe een opklaring. Kans lokaal op wat motregen of een bui. Zeer zacht morgen tot 24 graden. Woensdag zonnig en vrij warm tussen de 23 en 26 graden. In Vlaanderen is het vandaag Open Monumentendag. Dat was ook onze opener. In heel wat steden en gemeenten kun je vandaag gratis erfgoed gaan bezoeken. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Lenaert Jolijn.

Wat had je voor de periode van de barok? Onder andere deze, Ai vis lo lop, Occitaans voor Ik zag de wolf. Oude traditionele muziek uit Zuid-Frankrijk. Haast niet gemasterd, deze opname heel rauw en puur, met de stem van Soutkin Baptiste en het ensemble Ratas del Viejo Mundo. Het is een Belgisch project van 2017. Het album heet Rion Noir. Nog meer oude muziek uit Frankrijk nu. Tout noble cœur, venez voir Magdalene. Nu met het ensemble Graines de la Voix.

Gabriel Rubio stak onlangs de handen in elkaar met enkele andere muzikanten om 50 jaar Franse traversogeschiedenis op album te zetten van 1700 tot 1750. Het heet La Traversière en daar staat deze sonate onder andere ook op in D-klein, opus 2, nummer 2 van Michel Blavet, een belangrijke dwarsfluitist en componist aan het hof van Louis XV. De volgende opname is al wat ouder, van 2004. Verwacht u eerst aan een volledige drumsolo, gratis en voor niks, in muziek van Marc-Antoine Charpentier.

In 1954 nam de EBU, dat is de European Broadcasting Union, de eerste paar maten van deze muziek als openingslied voor hun uitzendingen. En tot op de dag van vandaag is het de melodie nog altijd het lijflied van het Eurosong Festival. Het Te Deum, een gigantisch werk voor orkest en ook een heel leger aan stemmen van Marc-Antoine Charpentier. Hij schreef het eind 17e eeuw voor de Franse overwinning tijdens de slag van Steenkerk, tijdens de Negenjarige Oorlog. Hier dus in de opname Les Arts Florissants onder leiding van William Christie. Het baroktrio Aires Extempore won de York International Young Artist Competition in 2024 en dat bracht hen tot het opnemen van hun eerste album. Deze muziek staat er onder andere op van Andreas Oswalt.

Andreas Oswald was organist van de stad Eisenach, een positie die na zijn dood werd ingenomen door Johann Christoph Bach, de oom van Johann Sebastian. Hij componeerde ook en van hem was deze Chacona uit zijn sonate in D voor viool. Een gloednieuwe opname hier door het Aires Extempore Trio. Het album heet Erbarme dich. Het is bijna 2 uur. Ik klim op mijn fiets, hopelijk niet te veel regen onderweg. Geniet zelf daar nog van een gezellige zondagnamiddag samen met Sylvia in Zalige Zondag.

0: 2 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Regeringspartij N-VA houdt rekening met een verhoging van de BTW-tarieven in de zoektocht van de federale regering naar 10 miljard om de begroting op het juiste spoor te krijgen. Dat zei Johan van Overtveld, Europees parlementslid voor N-VA, in de Zevende Dag. Zijn partij wil liever niet op belastingsverhogingen inzetten en vooral hervormen, maar als de coalitiepartners wel voor nieuwe inkomsten pleiten, lijkt een BTW-verhoging de minst schadelijke optie.
1: Als je naar nieuwe inkomsten kijkt en je meet dat af aan de impact op de economie, dan is iets in de BTW het minst schadelijk. Is mijn partij daar grote voorstander van? Absoluut niet. Maar onze premier wil wel dat die begroting op orde komt. En als je dat binnen deze coalitie wil doen, dan zal je nadruk op uitgaven, maar dan zal er op vlak van de inkomsten toch ook iets moeten gebeuren.
0: Het blijft voorlopig onduidelijk wie er achter de drones zit die vrijdagavond en gisteravond zijn opgemerkt in de buurt van de luchthaven van Zaventem. Vrijdag zagen 2 personeelsleden van de luchthaven een drone en werd het vliegverkeer een half uur stilgelegd. Gisteren werd de drone ook opgepikt door een detectiesysteem. De gevolgen voor het vliegverkeer waren ook erg beperkt, zegt Kurt Verwilligen van luchtverkeersleider Skies.
2: Gisteravond was er een detectie op ons detectiesysteem, waarbij we met radiofrequenties kunnen zien waar er of wanneer er drones in het luchtruim zich bevinden. Gisteren was er wel een aanzienlijk verschil. Zaterdag is per definitie een dag waarop heel wat minder trafiek is. Alles kon eigenlijk op 1 baan worden gecentreerd, waardoor eigenlijk voor de passagiers nauwelijks effect is merkbaar geweest.
0: Ook boven de luchthaven van Vilnius in Litouwen is vanmorgen een mogelijke drone gespot. Als gevolg daarvan werd de luchthaven tijdelijk gesloten. Er konden geen vliegtuigen landen of opstijgen. In het voetbal spelen Club Brugge en Antwerp tegen elkaar. Bert Sterks, jij volgt de wedstrijd daar voor ons. Hoe staat het daar?
3: Dikke half uur gevoetbald, Dominique. En 1-1 is de stand. Club begon het best aan de wedstrijd. Ontwikkelde druk en kreeg dan een penalty na Hens van Antwerpen in de 16 meter. Strafschop omgezet door Hugo Vetlessen. En alles leek erop dat Club Brugge zou kunnen blijven controleren. Had de wedstrijd in handen tot Mechelen. En doelman Sommer achterin in de fout ging. En Flater van Jewelste van doelman Sommer die een gat in de lucht trapte. Daar profiteerde Perosso van. Hij kon in het lege doel gelijk maken. En nadien waren er nog een paar goede doelpogingen. Debutant Duff trapte een mooie richting de bovenhoek voor Antwerp. Redding van Sommer. En Virgilie trapte een goede kans over voor Club Brugge. Dus best wel wat te beleven in het Jan Breydelstadion. 33e minuut en 1-1 in Club Brugge Antwerp.
0: Dankjewel, Bert. Voormalig profvoetballer en trainer James Stormen is overleden. Stormen speelde onder meer zelf bij Standaar, Union, KV Oostende en Gent. Met Gent won hij in 1964 de Beker van België. Na zijn actieve carrière werd hij hoofdtrainer bij onder meer KV Kortrijk en Beerschot. Bij FC Boom dwong hij in 1992 promotie af naar de hoogste voetbalklasse. James Stormen was 83 jaar en stierf aan een hartstilstand. Vanmiddag regen of soms intense buien met kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, daarna veel bewolking, af en toe een opklaring. Kans lokaal op wat motregen of een bui. Zeer zacht wel morgen tot 24 graden. Woensdag zonnig en vrij warm tussen de 23 en 26 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Blijf verwonderd. Zalige zondag met Sylvia Broekaert.
5: Een heel goede middag, welkom. Een krachtige Polonaise van Chopin wordt hier nog extra in de verf gezet door Alexander Glazunov in zijn suite Chopiniana.

Vladimir Ashkenazy leidde het Deutsche Symfonieorchester Berlin in de Polonaise uit Chopiniana van Alexander Glazunov. Onlangs kreeg de wereldberoemde Duitse sopraan Anja Silja in Oostenrijk een belangrijke prijs voor haar levenswerk. Anja Silja debuteerde al op haar 16e in de vrouwelijke hoofdrol van Rossini's Il Barbiere di Siviglia. Toen ze in de 20 was, werd ze al gevraagd voor Wagner-rollen in Bayreuth. Ze had ook een band met de Brusselse Muntschouwburg als zangeres en als regisseur. Anja Silja interpreteerde rollen niet, ze maakte ze zich eigen met een directheid die vaak vreemd was aan het muziektheater van haar generatie. Dat zijn de woorden waarmee ze werd geprezen voor haar lifetime achievement. En hier horen we haar als Elisabeth in Tannhäuser van Richard Wagner.

En het wat abrupte einde hier is een beetje onvermijdelijk. Wagner-opera's zijn namelijk doorgecomponeerd beter. We hoorden Anja Silja in de aria Die teure Halle uit Tannhäuser van Richard Wagner. Het orkest van de Bayreuther Festspiele stond onder leiding van Wolfgang Sawallisch, een opname die ondertussen bijna 30 jaar oud is. We zetten nog een dame in de bloemetjes vandaag, de componiste Clara Schumann. Die vierde haar verjaardag op 13 september. Op die dag werd ze geboren in Leipzig in 1819 als Clara Wieck. Later nam ze de naam aan van haar echtgenoot Robert Schumann. Ondanks de verpletterende invloed van beide mannen, haar vader en haar echtgenoot, op haar ontwikkeling en carrière, slaagde Clara Schumann erin een succesvolle loopbaan op te bouwen als concertpianiste en dat ook te combineren met het runnen van een groot gezin. Ze componeerde bovendien, maar het was moeilijk om als vrouw in de 19e eeuw serieus genomen te worden en erkenning te krijgen als componiste. Dit zijn drie romances van haar hand.

Aan de piano zat Isata Kanne-Meysen in drie romances van de vandaagjarige Clara Schumann. En van Clara gaan we naar Robert vandaag en wel met een nieuw album, Echoes of the Forest, waar niet alleen het klarinetconcerto op te vinden is met onze Roland Hendricks, maar ook de waltzenen van Robert Schumann, oorspronkelijk voor piano, hier in een mooie bewerking voor kamerorkest.

Het kamerorkest van Litouwen stond onder leiding van Vilmantas Kalijunas in walsscenen, in een bewerking natuurlijk voor kamerorkest van Robert Schumann. Een ongewone versie staat hier klaar van Schuberts liedcyclus Die Schöne Müllerin. Georg Niegel, Oostenrijkse bariton die bekend staat om zijn grote expressieve kwaliteiten, brengt die liederen samen met klavierist Alexander Gergelyevy. En die laatste bespeelt een tafelklavier uit 1810, een veel kleinere piano dus dan de gewone piano. Dat maakt dat de bariton zijn interpretaties helemaal moest herdenken. En het wordt een heel intiem verhaal hier. Luister maar naar Des Baches Wiegenlied, waarin een beekje de arme afgewezen geliefde koestert na zijn wanhoop staat.

Een uiterst vertellende versie was dat van een lied uit die Schöne Müllerin van Franz Schubert met bariton Georg Niegel en aan het tafelklavier Alexander Gergely-Fee. We zijn nog altijd in een vrijgevige bui bij Clara en ook vandaag geven we een abonnement weg voor een concertreeks die aanvangt op 20 november en doorgaat op 21 en 22 november. Ik heb het over de concertreeks met strijkkwartetten van Ludwig van Beethoven in Flaget met het Quatuor Ebène. Het is een cadeautje dat normaliter meer dan 100 euro kost, alsjeblieft. En wat kan u daarvoor doen? Wel, naar Clara op 14 Max gaan en een prijsvraagje oplossen. Als smaakmaker laat ik het Quatuor Ebène horen in een integraal strijkkwartet met de bijnaam Razumovsky, omdat het een van de drie kwartetten is opgedragen aan graaf Razumovsky, de Russische ambassadeur in Wenen ten tijde van Beethoven. En in elk van die drie kwartetten verwerkte van Beethoven een Russisch thema als eerbewijs aan die Russische graaf.

Dat was het strijkkwartet in E-klein, bijgenaamd Razumovski van Ludwig van Beethoven, met het quatuor Ebène. En dat Franse strijkkwartet maakte wereldwijd naam met hun uitvoeringen van die strijkkwartetten van Beethoven. In november komen ze naar Flagey en u maakt dus kans op een abonnementje daarvoor. Bij Clara op VRT Max leest u er alles over. Een vioolconcerto staat hier nog klaar van Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges. Het is te vinden op een recent album van violist Théotime Langlois de Zwarte, gewijd aan deze bijzondere 18e-eeuwse meester, die ook wel de Zwarte Mozart wordt genoemd. De Saint-Georges leefde tijdens de 18e eeuw, was een zwarte muzikant uit Guadeloupe die het heel ver schopte op Europese bodem. Hij werd geboren als zoon van een plantage-eigenaar in Guadeloupe en diens slavin. Hij kwam terecht in Parijs, waar hij bekend werd als vioolvirtuoos, dirigent en componist. En dit is zijn vioolconcerto in C groot.

0: Violiste au team Langlois de Swart, orchestre de l'Opéra Royal, et une tuée de viol concerto van Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges. Cet album werd onlangs bekroond met een diapason d'or van de Franse muziekpers.
1: Zalige zondag met Sylvia Broekaert.

Un air de cour van Michel Lambert, dit Que faites-vous Sylvie? Met de grote dirigent René Jacobs toen hij nog actief was als contratenor, hier met luitist Konrad Jonghenel. Ik vond hem grandioos in dat repertoire. Veel zangers zouden nog iets kunnen leren van René Jacobs toen, zijn expressie, zijn stijlkennis en zijn ongelooflijke dictie. Tot 4 uur is dit nog een fragment uit onze nieuwe keuze van Clara, met muziek van Johan Michael Nicolai, uitgevoerd door La Chéronne.

0: Museum Voorlinde bestaat 10 jaar en viert feest. Kom naar de tentoonstelling Celebrating the Icons of Art. Vol meesterwerken van iconen als Miró, Monet, Liechtenstein, Bourgeois en Kusama. Vanaf zaterdag 12 september. Alle info op voorlinde.nl. Samen met Clara.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In het Elisabethpark in de Brusselse gemeente Koekelberg zijn enkele honderden inwoners samengekomen om te protesteren tegen een aanvliegroute van de luchthaven van Zaventem. Die route gaat over een dichtbevolkt deel van Brussel. De route wordt al ongeveer een jaar getest, maar volgens de inwoners veroorzaakt ze te veel overlast voor veel meer mensen dan gedacht. Kim Goris van het actiecomité Free Air Brussels.
2: De overlast is vooral heel sterk vergroot en heel sterk geconcentreerd, zodat steeds dezelfde mensen, dezelfde huizen die last boven zich hebben. Nu, ondertussen is er ook een studie waaruit blijkt dat eigenlijk het cijfer van die 270.000 getroffen mensen eigenlijk bijgesteld wordt naar bijna 500.000 getroffen mensen.
1: De VZW Free Air for Brussels gaat ook inwoners ondersteunen om mee naar de rechter te stappen, omdat ze niet geloven dat de politiek het probleem kan oplossen. Na een steekpartij in een appartementsgebouw in Oost-Tuinkerke vrijdag zijn 3 verdachten aangehouden. Dat meldt het parket van Veurne. De steekpartij vond plaats tijdens een uit de hand gelopen ruzie. 1 iemand trok een mes en verwondde 2 anderen. Ook de dader zelf raakte gewond. De politie arresteerde 4 verdachten. 3 daarvan zijn nu dus aangehouden. De 4e werd vrijgelaten onder voorwaarden. In het voetbal heeft Club Brugge in eigen huis met 3-1 gewonnen van Antwerp. Een verslag krijgt u van Bert Sterks.
3: Club en Antwerp maakten er een stevige en aangename wedstrijd van, waarin de thuisploeg vaak de bovenhand had, maar de bezoekers dapper weerwerk boden. Vetlissen opende al vroeg de score met een penalty na Hens. Porosso maakte snel gelijk met dank aan Mechelen en Sommer, die een hoofdstuk bijschreef in zijn blunderboek. Club zonder de geblesseerde Van Aken dreigde via onder andere Forbes en Virgili, maar scoorde pas in de tweede helft een tweede keer 2-1 via opnieuw Vetlissen. Antwerp gaf niet op, Fraai trapte een cadeau van Spileers tegen de paal, bijna de gelijkmaker, waarna Virgili de match Fraai besliste met een knal in de korte hoek 3-1. Verdiende zegen uiteindelijk voor Club. Antwerp gaf niet op en toonde tekenen van beterschap, maar heeft al 4 matchen niet meer kunnen winnen.
1: En zo net is ook de wedstrijd tussen Racing Genk en AA Gent begonnen. Vanmiddag regen of soms intense buien met kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen begint met ochtendgrijs, daarna veel bewolking en af en toe een opklaring. Lokaal is er kans op wat motregen of een bui, maar het blijft zeer zacht tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Blijf verwonderd. William Kentridge is de eerste grand invité bij Beaux-Arts. De Zuid-Afrikaanse kunstenaar geeft het seizoen vorm. Met een tentoonstelling, een concert, performances en een ontmoeting. Aan zijn zijde staat The Center for the Less Good Idea. Een artistieke werkplek gedragen door jonge kunstenaars. Alle info via beauxarts.be. Samen met Clara. Zalige zondag met Sylvia Broekaert.

Hoe mooi is dit? Scarborough Fair in de versie van het Belgische ensemble Mavis. De naam is een oud-Engels en oud-Frans woord dat letterlijk zanglijster betekent. En hun nieuwe cd kreeg ook de titel Love is a Thing with Feathers, naar Emily Dickinson's gedicht Hope is the Thing with Feathers. 5 zangvogels maken deel uit van dat ensemble. Enfin, heel goede zangers, mannen en vrouwen. Ze zingen een mix van oude, hedendaagse en lichtere muziek en doen dat allemaal a cappella en tijdens voorstellingen helemaal uit het hoofd. Hier zijn nog 2 liederen met hen. Hun renaissance lied The Blackbird van John Mundy, gevolgd door een andere Blackbird van John Lennon.

Het Belgische ensemble Mavis met nog twee nummers uit hun nieuwe album Love is a Thing with Feathers. Ik ben helemaal fan. Het laatste lied, Blackbird van John Lennon, deed de klokjes tingelen en dat kan ook gezegd worden van deze pianomuziek van Sergei Rachmaninoff in een arrangement van Daniel Trifonov, The Bells.

Pianist Daniil Trifonov leidde de klokjes in The Bells van Sergei Rachmaninov. En vandaag is het de geboortedag van Arnold Schönberg, de grootmeester van de seriële muziekoprichter van de Tweede Weense School in de eerste helft van de vorige eeuw. Je zou hem er niet meteen van verdenken, maar de man had ook een lichtere kant. Hij bewerkte zelfs walsen van Johann Strauss voor kamerensemble. Hij speelde zelf de eerste viool tijdens een concert met die bewerkingen in mei 1921. En dit is een moderne uitvoering, de Boston Symphony Chamber Players, in Schönbergs arrangement van Rosen aus dem Süden.

Een bewerking was dat van de vandaag jarige Arnold Schönberg van Rozen aus dem Süden van Johann Strauss met de Boston Symphony Chamber Players. Een gloednieuw album staat hier nog klaar met de reizende operaster mezzosopraan Aygül Akmecina. Haar eerste album met de titel Aygül was een echt visitekaartje. Hier gaat ze een stap verder en samen met niemand minder dan de grote dirigent Antonio Pappano, hier aan de piano, bouwde ze een recital op rond het thema van de fatale vrouw. Twee stukken laat ik u horen, eerst van Georges Bizet, Adieu de l'hôtesse arabe, gevolgd door een lied uit de lichtere muziek Besame Mucho.

Supertalent mezzosopraan Aigul Akmecina samen met pianist Antonio Papano, een van de grootste opera-dirigenten ooit. Ze is in goed gezelschap. Die hoorden we nog in het aanstekelijke Besame Mucho van de Mexicaanse Consuelo Velasquez. En we blijven graag in Latijns-Amerika met enkele opzwepende orkestrale dansen van de Argentijn Alberto Ginastera.

het Simón Bolívar Youth Orchestra Venezuela. Excuseer, onder leiding van Gustavo Dudamel in Dansen uit Estancia van Alberto Ginastera. Hopelijk genoot u van deze muzikale zalige zondag. En straks is er De Jaren met Helene de Bruyne. Na het nieuws warm aangeraden De Jaren. En tot 5 uur speelt gitarist Enno Voorhorst nog een suite Venezolana van Antonio Lauro. Maak er nog een mooie avond van.

0: is 5 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Volgens Oekraïne valt Rusland systematisch en doelbewust spoorinfrastructuur aan. Er wordt nagegaan wat er gisteren is misgelopen tijdens de internationale vliegshow van Hechtel Exel. En we gaan live naar de voetbaltopper tussen Racing Genk en AA Gent. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt voor systematische aanvallen op de spoorwegen in het hele land. Vanmorgen werd nog een trein geraakt door een Russische drone. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland met opzet die trein geraakt. Marijn Trio, jij bent in Oekraïne. Het is een belangrijke spoorlijn die nu aangevallen is.
1: Ja, het is het traject dat veel buitenlandse bezoekers nemen om vanuit Polen naar Kiev te reizen en terug. En net voor die trein werd aangevallen, was er een trein met Europese politici en hooggeplaatsten via datzelfde traject de grens overgestoken. Aan boord daarvan zaten volgens Duitse media een topadviseur van de Duitse bondskanselier Merz, de vroegere Britse premier Boris Johnson en ook nog andere Europese diplomaten en veiligheidsadviseur. En dat is iets wat ze in Rusland zeker konden weten, want ze kwamen allemaal van een conferentie die gisteren plaatsvond in Kiev.
0: Is dit nu een verdere escalatie?
1: Ja, het past zeker in de escalatie die hier in Oekraïne al een tijd aan de gang is. De voorbije dagen zijn treinen en treinstations aangevallen. Waar ik nu ben in Kharkiv heb ik al tientallen uitgebrande tankstations gezien. Maar de laatste dagen worden er ook tankstations in Kiev en tot ver in het westen aangevallen. En vandaag dus ook vlakbij de Poolse grens. En eerder deze week werd ook een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Dus ja, Rusland probeert het leven in Oekraïne compleet te verstoren en toch ook wel een dreigend signaal te sturen naar de Europese bondgenoten van Oekraïne.
0: Dankjewel, Marijn. In Letland is de minister van de Welzijn ontslagen nadat hij dronken achter het stuur was betrapt. Volgens lokale media had Rainis Uzuljeks meer dan 3 promille alcohol in zijn bloed. De Letse premier noemt zijn gedrag een gevaar voor de samenleving. Ook de president heeft het incident veroordeeld. De partij van Uzuljeks heeft hem niet alleen als minister, maar ook als partijlid geschrapt. De 40-jarige ex-minister heeft nog niet gereageerd. De organisatoren van de internationale vliegshow Sunny Cole in Hechtel Exel in Limburg, waar gisteravond de natuurbrand is ontstaan, zeggen dat ze alle nodige toestemmingen op zak hadden. Bij een van de acts werd vuurwerk afgestoken van op de vliegtuigen, maar de pijlen belanden op de heide en veroorzaakten brand. Niemand raakte gewond, er stonden ook geen toeschouwers op dat stuk. De komende dagen zal het evenement geëvalueerd worden, zegt woordvoerder Jurie Mombers.
2: Dan gaan we de komende weken evalueren, dat doen we elk jaar. Maar ik denk, ja, wat betreft de Sunset Airshow van gisteren, het overleg, het voorafgaand overleg met de hulpdiensten, met de autoriteiten, heeft plaatsgevonden. Er was code groen, we hadden toestemming om alles te doen, ook met pyrotechnische aspecten. Dus ja, we gaan gewoon kijken naar volgend jaar toe. Maar op dit moment is dat denk ik nog een beetje voorbarig om daarop vooruit te gaan lopen.
0: In het Elisabethpark in de Brusselse gemeente Koekelberg zijn enkele honderden inwoners samengekomen om te protesteren tegen een aanvliegroute van de luchthaven van Zaventem. De route over een dichtbevolkt deel van Brussel wordt al ongeveer een jaar getest. Maar volgens het actiecomité VZW Free Air for Brussels hebben bijna 500.000 mensen daar last van. Deze inwoners zijn het vliegtuig lawaai beu.
3: Voor mij is de overlast dat we om de 3 minuten een vliegtuig boven ons hoofd hebben op sommige dagen. Dat dat 's nachts ook doorgaat, dat dat heel vermoeiend wordt. Ik krijg een soort stressaanvalletjes als ik ze al zie afkomen, want het is altijd dezelfde lijn. Je ziet ze komen en hij is nog maar weg. En daar komt de volgende al.
4: Als ik in mijn tuin zit, dat er opeens heel veel vliegtuigen boven ons hoofd vliegen. En dan krijg ik daar soms een beetje hoofdpijn van.
5: Als mensen zeggen van je moet daarmee leren leven, op geen enkele manier is dat mogelijk. Geen enkele.
0: Open Monumentendag loopt stilaan op zijn einde. In heel Vlaanderen waren vandaag zo'n 900 locaties gratis toegankelijk. Een verslag van Christine Bonneure vanuit Rotselaar in Vlaams-Brabant.
6: Goed, welkom op de Monumentendag op het domein Donjon ter Heide.
7: Gids Audrey toont ons de middeleeuwse donjon, een veelkantige toren waar ooit in gewoond werd.
6: Dus je ziet hier mooi de structuur van de toren, hè? Het centrale middenstuk. 1, 2, 3, 4, de armpjes van het kruis, zo gezegd. Hè?
7: Dit domein is privébezit. Catherine is de dochter van de eigenaar.
8: Het is eigenlijk wel een beetje speciaal, soms besef ik het niet meer, want ja, ik ben hier geboren en getogen. Maar het is wel altijd indrukwekkend als je thuis komt en je ziet die grote toren, ja, dan denk je wel, ja, ik woon in een uitzonderlijke plek. met heel veel geschiedenis.
7: En daar komt een grote verantwoordelijkheid bij kijken. Restaureren of zelfs maar in stand houden kost handenvol geld. Veel bezoekers hadden de regen getrotseerd en waren verrast door deze unieke donjon.
9: Ik had het niet zo mooi verwacht. Ik dacht dat het veel bouwvalliger ging zijn. En ja, positieve indruk, ja, dat was het.
0: In het voetbal spelen Racing Genk en AA Gent tegen elkaar. Peter van den Bemt, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
10: Wel, bij de rust leidt AA Gent hier in Genk met 0-1. Dat is een logische en verdiende voorsprong, want AA Gent presenteert zich hier van bij de aftrap als een ploeg met groot vertrouwen. Natuurlijk vertrouwen gekregen door die 5 opeenvolgende overwinningen waarmee ze aan het seizoen zijn begonnen. Wedstrijd in handen genomen en laten we zeggen op de laatste 5 minuten na volledig ook gecontroleerd. Vroeg op voorsprong geklommen met het doelpunt van Sonko. Dat was niet de eerste kans. En er zouden nog een paar volgen met onder andere Araujo. En nog een scrimmage voor de goal waar Brugmans, de doelman van Genk, toch al een keer of twee moest opredden. En Racing Genk voetbalt te traag, te ongeïnspireerd om aan echt grote kansen te geraken. De paar momentjes die er toch waren vormden geen probleem voor doelman Roef van AA Gent. Dus werk aan de winkel voor Racing Genk. Want thuis bij de rust op achterstand tegen de leider AA Gent 0-1.
0: Dankjewel Peter. En eerder op de dag heeft Club Brugge met 3-1 gewonnen van Antwerp. Club was de betere ploeg, maar door een foutje van doelman Sommer van Club Brugge kwam Antwerp opnieuw in de match. Verdediger Joaquin Seys nam het op voor zijn doelman en is blij dat zijn ploeg alsnog kon winnen.
11: Ja, maar ik denk dat hij ons ook al genoeg heeft rechtgehouden. Dus we mogen niet alleen als er foutjes kijken. Kijk, fouten gebeuren en die moeten eruit. Maar hij heeft genoeg ervaring om daarmee om te gaan. Er is niemand aan nu met de vinger gaan aanwijzen. Daarom is onze groep ook zo sterk. Om te tonen dat wij het nu ook weer kunnen omdraaien. En dan gaat er niemand nog van die fout spreken. De eerste helft waren we sowieso al beter. Had ik het gevoel dat het ook al 2-3-0 kon zijn. Dat was nu niet, maar ik denk dat we dan in de tweede helft de wedstrijd doodmaken. En op een goede manier afsluiten.
0: Dankzij deze overwinning springt Club opnieuw naar de tweede plaats in het klassement. Op 1 punt van Leider Union. En op het EK 3 tegen 3 basketbal bij de mannen is België uitgeschakeld. Onze landgenoten verloren in de kwartfinale met 21-18 van wereldkampioen Letland. Eerder vandaag verloor onze vrouwenploeg ook al in de kwartfinale tegen Spanje. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. De WK-leider was op het gloednieuwe circuit in Madrid in zijn Mercedes sneller dan de Red Bull van Max Verstappen en Lando Norris in de McLaren. Dankzij die zegen vergroot Antonelli zijn voorsprong in de WK-stand op zijn teamgenoot George Russell, die 5e eindigde. Vanavond krijgen we nog enkele buien. Er is kans op nevel of mist. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En lokaal is er motregen of een bui mogelijk. Het blijft wel erg zacht, tot 24 graden. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt voor systematische aanvallen op de spoorwegen. Daarmee begonnen we dit bulletin. Volgens Oekraïne valt Rusland doelbewust treinen op belangrijke spoorlijnen aan. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Clara, blijf verwonderd. De Jaren met Helene Bruyne.
13: Welkom bij De Jaren. Kan je leren flaneren en wat gebeurt er als je jezelf toestaat om de teugels af en toe te lossen, terwijl dat eigenlijk niet in je natuur zit? Ik zoek het uit met schrijver Christian Weitz. En om ons daarbij op weg te helpen bij dat flaneren, publiceerde hij Flaneren kun je leren. Een, ja, wat moeten we het eigenlijk noemen? Een essaybundel?
14: Ja, het klinkt een beetje, de titel lijkt een beetje alsof het een zelfhulpboek is en een stappenplan. De grap is dat het juist het flaneren verzet zich tegen iedere vorm van stappenplan. Plan en planning in het algemeen. Dus het is de ondertitel is zoiets of de genre aandrijving is essays op locatie. Misschien moet het zo gewoon noemen.
13: Ja, en het essay, dat is een vorm die jij prettig vindt, net omdat het eigenlijk alles kan bevatten.
14: Ja, het zit een beetje tussen journalistiek en literatuur in. En dat zijn eigenlijk mijn twee kanten. Ik heb Nederlands gestudeerd, literatuurwetenschap, ben daarna gaan schrijven, romans, maar tegelijkertijd ook altijd journalistiek blijven doen. En in de vorm van dat essay heb je eigenlijk journalistiek met literaire middelen. En daarom vind ik dat zo prettig. En inderdaad de totale vrijheid die je hebt.
15: Ja, ook vrijer dan de journalistiek. Want als jij iemand opvoert, hoef ik niet te gaan checken of die echt bestaat. Je mag die ook verzonnen hebben.
14: Maar,
15: of doe je dat niet?
14: Nee. Ik had laatst zelfs iemand die wilde niet met een naam in de krant. En dan komt de eindredactie wel heel streng van, ja, we moeten die achternaam wel kennen. En daar zijn ze
15: toch,
14: heel...
15: Ja.
14: Dus het zijn echt wel... Als ik personen ontmoet of met ze spreek, dan zijn het bestaande personen inderdaad. Dus het is wel de werkelijkheid als materiaal en dat een beetje op een literaire manier weergegeven. Nee, dus ik verzin niks.
15: Er zijn vast essayisten die dat wel doen, die drie personen tot één samenvoegen of zo, kan ik me voorstellen.
14: Ja, kan ik me voorstellen. Maar zou ik toch zelf niet zo gauw doen, denk ik. Ja, dan ben ik toch de boel aan het belazeren. Daar heb ik dan de roman voor, gelukkig. Ja. Daar kan ik dat allemaal doen. Ja.
15: Voelt dat zo, een roman schrijven, de boel belazeren?
14: In zekere zin, nee. Het is dat je dan via verbeelding eigenlijk... Ik heb het idee dat romans wel dichter bij de werkelijkheid kunnen staan dan journalistiek. Als ik denk aan boeken die ik heb gelezen, dan heb ik personages eruit. Die ken ik eigenlijk veel diepgaander dan dat ik mijn beste vrienden ken eigenlijk. Hè? Dus dat is toch iets geks van literatuur. Dat je dus via die omweg van de fictie juist... tot iets heel essentieels komt. Dat is dan iets anders dan de waarheid van de alledaagse werkelijkheid. Maar
15: het is toch ook een projectie van jezelf. Want tot je goede vrienden kan je nooit zo doordringen als tot dat personage. Maar ja, wat stop je er dan in?
14: Ja, het is je eigen verbeelding die dat allemaal levend maakt. Dus misschien zitten we alleen maar in onze eigen cocon als we aan het lezen zijn. Maar ik heb het idee dat je dan, omdat je bepaalde personages kent, heb ik wel eens gehad dat ik dan mensen opeens beter begin te begrijpen uit mijn omgeving. Omdat je bij Flaubert iets hebt gelezen. Dan denk je, maar je bent eigenlijk een soort Madame Bovary. Ja, dat is het.
15: Ik weet niet of dat een compliment is om Madame Bovary genoemd te worden. Maar...
14: Nee. Ik heb er ook geen concrete iemand bij.
15: Even over dat flaneren. Dat is natuurlijk het ultieme doelloze ronddwalen. En dat terwijl in jouw jeugd dat nu net iets was wat niet gedaan werd. Jouw vader bijvoorbeeld, die plande dan reizen met het gezin. Maar alles was werkelijk tot in de kleinste details uitgestippeld.
14: Ja, dat is heel eigenaardig dat ik juist daar... Of misschien is het ook weer niet zo gek dat ik daarom van het flaneren ben gehouden. Ik groeide op in Leiden... En in een gezin waar alles heel strak geregeld was. Mijn vader had bijvoorbeeld altijd dagschema's. Heel strikt. Van om 7 uur ging hij naar boven. En dan hoor ik zijn voetstappen. Tak, tak, tak, tak naar boven. Dan ging hij contrabas spelen. Want hij speelt nog steeds muziek. En dat heel systematisch. En dat opnemen op een 6 of 7 sporen recorder. En dan weer naar beneden. En alles... volgens regelmaat. En ik denk dat het is voor sommige mensen echt een manier om houvast te hebben in het leven. Als we op vakantie gingen, dan was het ook iedere dag een wandeling uitstippelen. En wij wandelen, denk je, nou, een beetje rondlopen, gezellig. Nee, we moesten een bepaalde route en de rood-witte Grand Randonnée in Frankrijk volgen. En moesten dit en zo, laat dat. En daar was een goed uitzichtpunt. En als er een foto gemaakt moest worden, ging dat in een notitieboekje, de diafragma opschrijven en dat ging dan weer in een database.
15: Dus, ik krijg het al een beetje benauwd als je het zo beschrijft.
14: Ja, en ik overdrijf niet. Ik maak het zelfs nog wat kleiner.
15: Hoe verhield jij je daartoe als kind?
14: Dat is grappig. Als kind ga je in eerste instantie best wel daarin mee. Misschien is dit ook wel iets van... denk ik nu, een jongetjeswereld. Als je 1 jaar of 8 bent, hebben jongetjes vaak ook... die gaan dan dinosauriërs sparen of voetbalplaatjes.
15: Pokémonkaarten, Pokémon. Is nu een ding.
14: Ja,
15: staat ook in je boek trouwens.
14: Er is altijd
15: wel iets om te verzamelen.
14: Precies, en die willen dat zo compleet hebben. Dat is eigenlijk ook een soort behoefte om een universum controle over te hebben. Van de wereld is onbegrijpelijk en chaotisch... maar ik heb hier mijn kleine verzamelingetje met Pokémonkaarten, postzegels... of dino's. En
15: ik moet zeggen dat ik toch ook wel postzegels verzamelde. Dus ik zou het niet genderen.
14: Nee. Oké. Heel goed. Ja, misschien is het algemeen menselijk. Maar, dus die... die behoefte om controle te houden. Dus dat heb ik wel een tijdje ook overgenomen. Want ik vond het ook leuk om... het was ook de tijd van de eerste computers. En dan kon je een database systeem maken. En dan had ik mijn cassettebandjes met muziek. En al die stukken die erop stonden, was vooral klassiek trouwens. Die zette ik dan in een database. En dan, dus die manier van denken, dat je neemt dat toch misschien over. En pas later ben ik dat allemaal gaan relativeren. Dacht ik van, dit is toch waanzin. Dat het echt in dat benauwend begint te voelen. En dat je eruit moet stappen. Of dat je dan andere mensen leert kennen. Krijg je eerste vriendinnetje. Zij was bijvoorbeeld heel anders. En gingen we ook naar Frankrijk toe. En dan gingen we diezelfde wandeling maken. Dan had ik dat zo uitgestippeld. Dus ja, maar dat hoeven we toch niet allemaal al te weten. En,
15: Hij dacht,
14: we kunnen ook gewoon. En dan gingen we op de fiets. Ja, waar gaan we dan naartoe? Nou ja, we gaan gewoon. We komen vanavond wel bij een camping uit. Ja, dat was een openbaring voor mij dat je op die manier dus ook kon leven. En ook een beetje eng, want waar kom je dan uit? Dus dat heb ik wel moeten leren. En dat is iets. Als ik nu die essays, toen ik ze aan het verzamelen was, dan dacht ik, je denkt van, ik schrijf iedere maand schrijf ik zo'n essay voor NRC. En soms worden ze ook doorgeplaatst in de Standaard. En ik denk dat is steeds over iets totaal anders. Maar als ik het zo bij elkaar zie, dan zie ik er toch iets van een lijn in. Dat het vaak over deze spanning gaat tussen de dingen willen beheersen of loslaten. En dat is een aardig thema.
15: Ja, dus ondanks jezelf zit dat eigenlijk in alles in je leven van, hoe ver laat ik me nu gaan?
14: Dat blijkt er dan in te zitten. En dat is, maar dat, dat is misschien ook wel iets wat, kijk, nu is het heel particulier, van bij ons thuis was dat zo, maar misschien zit het ook wel helemaal in de cultuur. Er zijn veel essays die gaan over technologie, waar we ook de behoefte hebben om dingen te controleren, controle over dingen te hebben.
15: Wat dat betreft is het wel interessant dat je vader al heel vroeg met computers bezig was.
14: Ja.
15: Toen de meeste mensen dat nog niet waren. Nu zijn die natuurlijk werkelijk overal. Ja. Big data is een ding. De supermarkten hangen vol camera's die soms zelfs registreren wat je meeneemt, zodat je naar buiten kan lopen zonder te betalen. Er zijn van die bestelzuilen, je beschrijft het ook allemaal.
14: Ja.
15: Maar hoe is het dan voor jou, terwijl jij steeds maar probeert om de controle te lossen? Zijn er steeds meer systemen? Er zijn ook smartwatches en hardloop-apps en wat heb je nog allemaal, die jou dan toch dwingen om de dingen bij te houden?
14: Ja, ik probeer me daar vooral over te verwonderen en vrolijk te zijn. Want je kunt, voor je het weet, word je zo'n zeur die zegt van, oh ja, tegenwoordig zijn we allemaal maar alles aan het monitoren en is dat nou wel zo verstandig? Ik vind het ook leuk om dat met wat humor naar te kijken. Op een gegeven moment was er van de post bij ons in Nederland, PostNL, daar had ik de app van gedownload. En die bij het sorteercentrum worden dan alle pakketjes en brieven worden gescand. En dan krijg je dus op je app al een scan van de post die onderweg is. En ik denk, ja, wat is nou het nut daarvan? Want dan ga je dus, vroeger ging je bij de, was er post en is verrassing, hey, een kaartje van die of die. En nu zie je dus al van, oh, de Belastingdienst komt met een envelop. En dan ben je de hele dag onrustig van, oh, de Belastingdienst.
15: Wie bewijs je daar een dienst mee?
14: Maar het gekke is dat ik die app dan toch niet van mijn ding afhaal. En dan was het laatst mijn vrouw thuis. Ja, ik heb dat pasje. Ik zou een nieuw pasje krijgen van de bank. Dat is er nog steeds niet. En ik kan in de app zien. Ja, nou, het zou gisteren al bezorgd zijn, maar laten we dan nog even wachten. Maar ja, dan heb je er nog niks aan. Maar ook controle willen hebben. Ik heb laatst mijn zoon van 16 duurde lang voor die thuis was 's nachts. En ik lag dan nog wakker. Dan denk ik, ja. Toen dacht ik, oh ja, wacht maar, ik kan in zijn bank en dan kan ik zien dat hij bij die snackbar is geweest. Oh, dan was hij zo laat. Dan denk ik, ja, dat is toch eigenlijk ook gek. Want dan ga je dus ook een soort controle.
15: En er zijn steeds meer ouders die, want jij doet het dan ook via een omweg. Er zijn steeds meer ouders die heel direct zo'n traceer-app voor hun kinderen installeren, zodat ze op elk moment weten waar ze zijn.
14: Ja, verschrikkelijk. Ja. Dat zat bij ons ook een tijdje, tot hun 15e of zo zit dat er standaard in als je Google Family Link of zoiets. En dat is eigenlijk verschrikkelijk. Kijk, ik ben nog, jij ook waarschijnlijk, opgegroeid in een offline tijdperk. En dan als je met een vriendinnetje wilde spelen, dan belde je aan. Iemand is er of is er niet. En nu zitten ze elkaar voortdurend in de gaten te houden. Want behalve die traceer-apps is er op
15: locatie delen.
14: Snapchat zit gewoon locatie delen. En als je die locatie uitzet, dan vragen vrienden en vriendinnetjes van, joh, waarom had jij je locatie uitstaan? Want dan is het opeens verdacht. Maar ik ken ook volwassenen die dat doen. Stellen die gewoon altijd elkaars locatie weten. Want dan denk je, het is handig. Hè? Dat zo wordt heel veel...
15: Ik denk dan meteen aan vervelende relatiedynamieken persoonlijk. Maar,
14: ja, tuurlijk. Want het staat helemaal haaks op wat een relatie hoort te zijn. Dat je gaat elkaar controleren in plaats van op een bepaalde manier vrijlaten. En dat het een verrassing is als iemand thuis komt. In plaats van dat je op je... Nu ook vaak als je met mensen afspreekt. Die komen dan met de auto. En dan is er iemand in die auto. Geeft even zo'n locatie delen. Alsof je... Dan kun je ze dus aan zien komen. Alsof je dus al alles...
15: Maar, ja, je zegt dat je probeert er met een soort afstand en verwondering naar te kijken. Maar ja, toch schemert er door je werk en ook hoe je er nu over praat toch een bezorgdheid door, denk ik.
14: Ja, ja, precies. Maar die heb ik ook inderdaad, dus ik wil er ook op wijzen. Maar ik wil ook weer voorkomen dat ik iemand word die...
15: Een oude zeur.
14: Het allemaal maar minder, alles wordt slechter en vervelender. Er zijn ook wel voordelen, ook aan digitale cultuur natuurlijk. Laatst was mijn dochter bezig. Die zette YouTube aan en ze zou gaan huiswerk maken. Ik zei, nee, alweer YouTube aan. Nee, maar ze had iets, dat was een Study With Me stream of zoiets. En dan was er een opgenomen stream van een jonge dame uit Korea, geloof ik. En die ging dan studeren en dan gaat zij zelf ook studeren. En dat schijnt heel goed te werken, want die neemt na 25 minuten pauze. Dus dat is een beetje die Pomodoro-methode, dat je geconcentreerd werkt. Pauze.
15: En dat, misschien is dat nog wel prettig, omdat het niet zo gecommercialiseerd is. Dat is ook maar gewoon een studenten uit Korea en een student uit Italië. Precies. En er zit niet echt een verdienmodel achter.
14: Voor zover wij weten niet, maar het risico is heel groot met dit soort dingen. Dat het op een gegeven moment wordt het toch, een verdienmodel. Dat is die Amerikaanse tech-filosoof die had het over de enshittification of everything. En dat zie je inderdaad. Alles begint leuk. Heel leuk, Twitter. Kunnen we met elkaar praten? En kleine berichtjes. Goh, hartstikke leuk. Nou ja, kijk een paar jaar later wat er van geworden is. Ja. Dat is.
15: Is dat misschien de aard van de mens dat alles uiteindelijk shit wordt?
14: Ja, misschien niet van de mens. Zodra er commercie opspringt en het iets anders wordt, zodra het doelgericht ingezet gaat worden. Want het leuke van Twitter was dat het ook een beetje dus flaneren vrij. En hey, die is er ook. Hey, Stephen Fry, die zat op Twitter. Zo in de begintijd van Twitter was heel spannend. Opeens was Stephen Fry die zei hallo. En die had het idee, oh, daar zijn we onderdeel van. Hartstikke leuk allemaal. Maar dan op een gegeven moment, dan gaan er groeperingen ontstaan en dan wordt het vervelend. Nu komt die reclame ertussen. Sinds Elon Musk is het al helemaal fout gegaan. Maar dus je zou techniek ook moeten kunnen inzetten om het leuk te houden. En dat kan ook best wel, maar dat vergt wel iets.
15: Het vergt ook zelfdiscipline, denk ik. Want hoe techniek nu wordt ingericht, speelt het meestal in op onze meest luie neigingen.
14: Ja. Ja.
15: En onze meest verslavingsgevoelige gewoontes. Je beschrijft zelf ook hoe je altijd met je smartphone en met een notitieboekje op stap bent.
14: Ja, ja, ja.
15: En dat je toch makkelijker naar die smartphone grijpt.
14: Ja, terwijl als ik eenmaal met een notitieboekje bezig ben, en ik heb het idee dat ik bijna de enige ben die nog wel eens met de hand aan het schrijven is, dat is zo zeldzaam dat het opeens ook opvalt en dat ik het eigenlijk ook niet meer durf.
15: Dan voel je dan een performatieve met de hand schrijver?
14: Ja, als het performatief is, precies. Dan zit je in een café, zo'n koffiehuis, en dan zie ik iemand daar met de hand schrijven. Dan denk ik, ja, dan ga ik niet naast zitten en dat ook doen. Anders is het zo aanstellerig, van kijk mij eens. Terwijl, dat is wel gewoon hoe ik het beste schrijf. Omdat je het dwingt je tot een bepaalde traagheid. Je moet die letters zelf vormen, dus concentratie. Maar volgens mij is het vooral omdat je offline bent. Omdat je gewoon alleen die pagina hebt, inkt, handschrift.
15: En ook omdat je beter onthoudt wat je hebt opgeschreven.
14: Ja, het wordt aan de locatie. Dus als je papieren boeken leest, dan onthoud je ook altijd, oh, het stond linksboven op een pagina of het stond rechts onderaan. Dat weet je altijd. Dat is hoe het geheugen werkt. Die slaat dat op. Ja. Maar dan inderdaad is de neiging heel groot van even op die telefoon kijken. Dan ben ik een roman aan het schrijven, laten we zeggen, of scènes daaruit. En dan denk ik, ik pak even die telefoon om te kijken om het grote Word-document kan ik natuurlijk dan openen. En dan kan ik kijken of het erin past. Maar ondertussen zie ik meldingen en dingen en ben je weer
15: Ik ken het probleem.
14: Dus je moet jezelf dwingen om offline te blijven. En daar heb je dan ook weer techniek voor die daarbij helpt. Dus dat vind ik ook wel weer grappig, dat je dus dat ook kunt inzetten, dat je je telefoon automatisch vergrendelt enzovoort. Maar
15: ja, en zo blijven we bezig natuurlijk.
14: Ja, dat je dus middelen nodig hebt om weer bij je instincten uit te komen. Dat is tragisch, maar ach, nou, dat bedoel ik. Dus om daar een beetje ironisch tegenover te staan en niet daarin te zwelgen dat het allemaal ellende wordt. Ook niet met AI en alles.

0: Christian Weitz, ik wil nog even terug met jou naar het niet-digitale tijdperk toen schoolrapporten nog met pen en papier werden ingevuld. Want op jouw rapport verscheen eens een keer als minpuntje dan. Vertelt nooit iets in de kring. Ja. En dan ben je toch schrijver geworden.
1: Ja, sterker nog, ik geef nu ook workshops in het vertellen van verhalen. Want op zich dat schrijver worden, dat snap ik nog wel. Als je nooit iets in een kring vertelt, dan hou je het allemaal in je hoofd.
0: En
1: dan
0: maar zoals het beroep nu eruit ziet, moet je toch vaak hier bij mij zitten.
1: Ja, moet je radio, ook kunnen kletsen. Ja. Dat is mij nooit van nature goed afgegaan. En dat heeft denk ik ook weer ermee te maken dat als ik schrijf, heb ik totale controle over dat universum dat ik maak. En ik kan een woordje verplaatsen. En ik kan een
0: soort verzameling ook weer.
1: Ja, al probeer ik daar dan toch wat leven in te krijgen. Maar het is in feite, het praten is precies het omgekeerde. Je moet improviseren, je moet je een weg daardoorheen slaan. En er zijn mensen die luisteren. En ik ben er nooit goed in geweest. En toch ben ik daar later op een gegeven moment workshops in gaan geven. Dat vond ik wel leuk om te doen. Ik had dat op een gegeven moment ontdekt. Ik gaf schrijfles op een camping in Frankrijk. Dat is, ik weet niet, buitenkunst, dat kennen jullie in België denk ik niet. Dus in Nederland zo'n camping waar kun je de hele dag workshops volgen. Schilderen, dansen, theater en dus ook schrijven. En dat ben ik in Frankrijk gaan doen ergens. Een Franse dependance daarvan. En toen heb ik ook op een gegeven moment een workshop gegeven. Het vertellen van een verhaal. En terwijl ik dat zelf heel spannend vind. Maar daar had ik een systeem voor bedacht. Daar heb je toch weer controle. Ieder verhaal is 5 punten. Er was eens tot op een dag. Maar toen merkte ik als mensen die stapstenen kennen, dan kunnen ze daar omheen improviseren en hun verhaal vertellen. En ik moest zelf ook improviseren. En je doet dat met z'n allen. Nou ja, dus toen ben ik me een beetje gaan verdiepen in het vertellen van verhalen. En ik werk nu ook mee. In Friesland hebben we iets dat heet de verhalenavond. En dan train ik ook de mensen die komen bij mij om te leren hoe vertel je een verhaal uit je hoofd ook.
0: En waarom vond je het moeilijk toen om iets te delen in de kring? En nog altijd eigenlijk.
1: Ja, wat zou dat geweest zijn? Misschien ook het idee van, maar ik heb helemaal niks interessants meegemaakt. Hè, van, want iedereen had vaak hele verhalen. Ik had er eigenlijk niet zo heel veel meegemaakt. En dan, en ook je zit ergens en die hele kring kijkt naar je. Dat is natuurlijk voor iedereen altijd toch, voor mij was dat in ieder geval toch een spannend iets. Je moet opeens iets gaan doen. Dan sta je daar en jij bent degene die dat moet gaan doen. Daar heb ik in de loop der tijd heb ik wel geleerd om dat anders te doen. Als ik lesgeef, workshops, dan sta je ook voor een groep. En dan lukt het me wel.
0: Heb je ook minder het gevoel, dat past dan ook wel weer bij dat flaneren, denk ik, dat het ergens naartoe moet gaan? Dat je nu ook gewoon kan beginnen en zien waar het uitkomt?
1: Ja, maar dat heb ik pas later moeten leren. Eerst dacht ik van, oké, ik ga zo'n heel lesplan ontwerpen. Om 1 uur gaan we dit doen, 1:30 dat. En nu denk ik meer over, we moeten dit, in de ochtend moeten we even dit punt, dat en dat. En dan hebben ze aan het eind 1 observatie, 1 zin. En dan weten ze waar hun stuk over gaat gaan. Dan is het

0: En je gaat ze opeens overal
1: herkennen. Dan zie je ze overal en dan voel je je toch wat bekocht.
0: Ja. Het inciting event in minuut 7. Ja hoor, daar hebben we het. En, nee, en ik wil ze ook niet. Ik ga ze ook niet zelf letterlijk toepassen. Het is eerder andersom. Als ik merk van, oh, dit verhaal loopt niet helemaal. Wat is er mis? Oh ja, misschien komt de omslag te snel of te laat. En dan kun je dus daarmee redigeren. In plaats van dat je de structuur leidend maakt en daar een invuloefening van maakt. Dus eigenlijk kun je het beste schrijven als improvisatie. Zoals bij jazz. Je hebt een vast akkoordenschema, maar daarbinnen ben je helemaal vrij. En dus ik ben toch een beetje op zoek naar de combinatie, naar de juiste balans van controle en totale overgave. Want als je alleen maar in het wilde weg gaat schrijven, of wat dan ook in het wilde weg doen, dan wordt het ook vormloos. Dus je hebt iets van een vorm nodig, maar dan een vorm die niet zoals bij ons thuis verstikkend is, maar een vorm die juist ervoor zorgt dat het kan leven en kan ademen.
1: Ik denk dat dat nu de crux is van alle literatuur en dat het daar vaak soms misgaat in boeken. Dat je te veel die dwingende vorm voelt of dat je te veel voelt van, goh, maar ze staan hier wel heel lang naar die boom te kijken.
0: Ja, het is het een of het ander inderdaad. Je hebt ook auteurs die dan, zeker als ze over hun jeugd of zo gaan schrijven, dan is het gevaar dat alles even belangrijk wordt. En dan krijg je één grote brei en grote stroom. En daar komt Proust misschien nog mee wegkomen. Maar nu denk ik, je moet het toch op de een of andere manier in een vorm gieten, in een verhaal ervan maken, zonder dat dat weer te vast voelt. En ik hou wat dat betreft wel van ik was een paar weken terug in Florence. Toen moest ik daar aan denken dat in de Renaissance hadden ze natuurlijk een heel mooi streven naar harmonie, maar dan met minimale middelen. Dus niet die barok en die krullen toestanden, maar hele eenvoudige vormprincipes. Daar neig ik nu een beetje naar. Of de Japanse haiku of zo. Die heeft ook vaste vorm, zodat daarbinnen kan het dan allemaal stromen en leven.
1: Nu, maar in het leven wordt dat principe je wel moeilijk gemaakt. Je hebt iets van een structuur, maar daarbinnen neem je nog de vrijheid. Als je bijvoorbeeld op reis gaat, moet er tegenwoordig, helaas, vind ik persoonlijk zeer vervelend, voor alles gereserveerd worden, van musea tot restaurants tot hotels. Het is heel moeilijk om ergens à l'improviste te arriveren.
0: Ja, om op de Bonnefoy dingen te doen. En dat toen ik 16, 17 was, toen had je Interrail-kaart. Dat bestaat nog steeds. Dan koop je een kaart en je mag op iedere trein in een deel van Europa. En je ziet waar je uitkomt. Met dat vriendinnetje waar ik net over had, deden we dat bijvoorbeeld. Nu, als die jongeren zo'n kaart kopen,
1: ze moeten reserveren.
0: Dus je moet die hele route al uit. Dus dat hele idee van lekker door Europa struinen en liften, deed ik toen ook nog. Dat je af en toe een stuk waar geen trein is, dan steek je duim op en je wordt wel meegenomen. En dan ontmoet je mensen. Leuk allemaal, maar je moet het al reserveren. Ook in Florence hadden wij dus voor al die belangrijke musea wisten we al precies van dag tot dag wat je gaat doen. Dus je kunt het niet meer van je stemming of van het weer laten afhangen. Maar ja, ook daar kun je dan over gaan treuren. Maar het is nou eenmaal zo, iedereen wil graag die kunstwerken zien. Nou, misschien moeten we blij zijn dat de hele wereld de David wil zien. Ik was daar met mijn gezin, kinderen van 14 en 16. En die waren nog nooit in Florence geweest. Dus die moeten toch die David gezien hebben. En ze moeten in het Uffizi die dingen gezien hebben. En dat geeft ook wel weer iets van, dan liggen die punten vast. En dan kun je daartussendoor kun je alles nog vrij laten. Maar ja, ik ben het met je eens dat het reserveren, zeker met restaurants ook. Je kunt niet zomaar ergens spontaan binnenlopen en aankomen waaien.
1: Ja, dat maakt het flaneur zijn in deze tijd toch wel moeilijker.
0: Nou, je moet het beter organiseren. Je moet er echt voor kiezen. Als ik ergens een afspraak heb, in welke stad dan ook, ik zorg altijd dat ik een uurtje te vroeg ben. Hier ook net Brussel heb ik 3 kwartier rondgelopen en allerlei interessante observaties gedaan. Een beetje alsof je zo'n straatfotograaf bent. Dus die straatfotograaf Joel Myrowicz heet die. Daar kwam ik een uitspraak tegen die zei, once I have a camera in my hand, I have a license to see. Nou, dat vond ik ook wel mooi. Dat gevoel heb ik ook als ik een notitieboekje op zak heb. Dan heb ik ook een license to see. Dat je geoorloofd bent om opeens details te zien. En dat gaat dan niet

0: per se om mooie dingen. Ik heb ook een boek waar ik met de hand meestal iedere avond even één zo'n beeld opschrijf van iets wat ik heb gezien. En nu was het, ik was aan de andere kant van de weg. Ik ging tunneltje onderdoor. Het viel me opeens op dat in Brussel zoveel daklozen overal liggen. Dat is volgens mij de laatste jaren enorm toegenomen. En daar lag, en ik denk, oh, ik moet niet door dat tunneltje liggen. Ik denk, nou, kinderachtig, laat ik gewoon er doorheen lopen. En toen was er één oudere dame. Ze deed me denken aan een oud-tante van mij. Die lag heel ontspannen, een beetje huiselijk. En die was een papieren boek aan het lezen. Zo'n vergeeld boek. En die lag rustig. Ik denk, daar zou ik een foto van hebben gemaakt. Maar dat is dan ook het idee van het flaneren volgens Baudelaire. Dat je dus op plaatsen komt ver buiten de officiële paden. En ook niet om dan sociaal te zijn. Dus ik keek ook naar die vrouw op een esthetische manier, zal ik maar zeggen. Het is niet dat ik nu opeens alle daklozen wil redden.
1: Je bent geen straathoekwerker, annex flaneur.
0: Nee, dat ook weer niet. Nee, maar ik voel natuurlijk wel de misère daarvan. Maar ik voel ook dat ik daar zelf niets aan kan doen.
1: Dat je er altijd een beetje buiten staat.
0: Ja. Ja, dat is het natuurlijk weer. Toch ook de buitenstaander van alles als observator.

0: U hoorde Johan Johansson met The Drowned World.
1: De Jaren met Helene de Bruyne.
0: Ja, Christian Weitz even over iets anders. Hij schrijft al heel lang columns en aanverwante stukken voor allerlei kranten, vooral Nederland. En het valt mij op dat je de laatste jaren toch een stuk minder politiek bent geworden.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Is dat een bewuste beslissing? Politiek als in bezig met wereldpolitiek, beleidsbeslissingen, verkiezingen, dat soort zaken.
2: Ja, ik weet dan nooit hoe bewust dat soort dingen zijn. Of dat toeval speelt altijd een hele grote rol bij dit soort dingen ook. Ik had altijd een column in NRC op de opiniepagina. Donderdag. En dan denk ik, ik moet opvallen. Ik moet stevige meningen en soms een beetje foute meningen. En want dan valt het op en dan wordt er veel op geklikt. En dat ben ik allemaal een beetje gaan afleren. En tegelijkertijd kwam toen de vraag van, joh, we zoeken nog een columnist die voor ons op pad wil als er ergens iets speelt, erheen gaat. Dus de reportagecolumn. Is er een protest bij een asielzoekerscentrum? Ga erheen met de auto. Ga daar met mensen praten. En dan krijg je een veel genuanceerder beeld. En dat ben ik ook jarenlang gaan doen. In het boek staan ook grote essays, maar ook van dit soort kleine stukjes, voor zover ze niet aan actualiteit gebonden waren. En dat vind ik de leukste eigenlijk altijd in de marge van het grote nieuws. Er waren op een gegeven moment heel veel stakingen in Nederland. België trouwens ook. En toen gingen op een gegeven moment de veermannen staken van de veerboot over de Maas of de Waal, een van die rivieren. En dan spreek ik zo'n veerman die er al 40 jaar precies datzelfde stukje doet. En dat vind ik een vorm van journalistiek, ben ik steeds interessanter gaan vinden.
0: Oh, je hebt ook nog zo'n leuke, leuk tussen aanhalingstekens, over een nieuwbouwwijk ergens. Waar was het? En ze wilden een straat, de Hobo-straat noemen.
2: Ja, dat was in een muziekwijk. Alles ging naar muziekinstrumenten genoemd worden. Zaandam. En dan hadden mensen een huis gekocht. Die kwamen te wonen op Hobo. Dus het waren allemaal muziekinstrumenten. Viool, cello, Hobo 12. En dan zeiden ze, Hobo, dat klinkt een beetje als homo. Dus dat willen wij niet. En er was er één politicus, een lokale politicus, Jan de Vries. En die verzette zich er hevig tegen. Want die straat zou dan Piccolo gaan heten in plaats van Hobo. Dus dat
0: misschien ook niet helemaal wars van homoseksuele connotaties. Maar
2: nee, maar dat wisten ze dan waarschijnlijk dan niet. Of kopte het Piccolo, waar een klein land klein in kan zijn, was ook de kop. Maar ik ontmoette dan die man, van daar wil ik eens over praten. En toen zei hij, ja, waarom ik me hier zo voor inzet, is omdat ik als 14-jarige was er een standbeeld van een Joegoslavische meneer. En dat werd geweigerd door de gemeente, omdat die man daar met een blote piemel op dat beeld stond. En toen hebben ze dat beeld verwijderd en dat is toen kapot gegaan. En hij vond dat verschrikkelijk. En dat heeft hem bewogen om de politiek in te gaan. Dan is dat beeld van deze Milotek, zo heette die man, is verwoest. En daarom ben ik de politiek ingegaan. Als 14-jarige voelde ik al het onrecht.
0: En nu is dat ze een strijd geworden.
2: Ja, ja, en die man nam mij dan mee in de auto. En voor een heel klein stukje, dus het paste er wel allemaal in. En dat vind ik dan eigenlijk interessanter dan de grote politieke kwesties. Daar schrijven anderen wel over.
0: Maar tegelijk zegt het ook wel heel veel dat iemand die zichzelf een vrijheidsvechter vindt, dan een heel gedoe organiseert rond een straatnaam omdat die rijmt op homo.
2: Ja, maar hij was juist degene die naam terug wilde. Die wilde dat het hobo blijft.
0: Ah, oké.
2: Nee, het is een beetje
0: een ingewikkelde kwestie.
2: Maar deze vorm van journalistiek is een beetje geïnspireerd. Ik had in Nederland de columnist Martin Bril. Die ging ook altijd overal heen voor de Volkskrant. En die was weer geïnspireerd door een Amerikaan in New York, Jimmy Breslin. En die schreef voor de New Yorker. En die ging altijd op zoek naar de marge van het nieuws. Die had op een gegeven moment de begrafenis van Kennedy. En hij gaat naar die begraafplaats toe en vindt daar degene die het graf voor Kennedy aan het graven is. Kennedy's grave digger. En die blijkt veel te weinig te betalen. En die heeft een heel persoonlijk verhaal. En hij zegt, you have to look for Kennedy's grave digger. En dat is eigenlijk wat ik in gedachten steeds had als ik op pad ging. Van je moet ook een uitspraak van hem is: je moet niet naar de winnaar gaan na afloop van een sportwedstrijd. You go to the losers' locker room. Dus naar de verliezers toe gaan en naar de kleine dingen in de marge.
0: En heeft dat ook iets met controle te maken? Want dat kan je vatten en goed beschrijven. Maar de grotere politieke, geopolitieke stromen zijn natuurlijk heel groot en moeilijk te behappen.
2: Ja, en dat kleine is maar dat kleine is ook niet altijd goed te vatten. Nou, ik denk ook dat je in het kleine eigenlijk veel meer vindt dan in het grote. Dus als je in het schrijven een vriend van mij, Kees het Hart, die geeft als schrijfadvies een gedicht. Dan ging het ook weer. De moet een zijn. Ik zal hem even uitleggen. Je moet niet schrijven over de vrouw en over de liefde, maar over een vrouw en over een liefde. Veel interessanter dan als je het over de hele wereld wil hebben. Dus we gaan het niet hebben over de discriminatie, de homo-emancipatie, maar over een discriminatie. Dus altijd naar het specifieke toe. Ik denk dat dat het meer is. Dan wordt het levendiger, sprankelender. En in die zin behapbaar. En minder een filosofisch traktaat over dingen. En die neiging had ik vroeger wel. Dan dacht ik, als ik een essay schrijf over de wooncrisis, dan moet ik eigenlijk de wooncrisis gaan oplossen. Ik moet het zodanig uitdenken dat van mensen, jongens, als we nou zo doen, dan is het opgelost. Die neiging heb ik nog steeds een beetje.
0: Ja, maar zit je dat dan te onderdrukken, die neiging?
2: Ja, ik dwing mezelf om een andere focus te hebben. Om altijd, als ik een. Ik had nu een essay geschreven over vriendelijkheid in de openbare ruimte. Maar dat hang ik op aan een verkeersleider die ik tegenkwam bij een bouwproject. Een 62-jarige man uit Ghana komt die. En die gaat er iedere ochtend staan. Mike heet hij. En die gaat iedereen een high five geven en groeten. En er zijn dus mensen die speciaal omfietsen om langs Magic Mike te komen. En dan zei hij, er is een vrouw die geeft me dit kaartje. En zij schrijft, ik hoef eigenlijk nergens heen, maar ik zet om 8:00 mijn wekker. En dan fiets ik even langs jou om je glimlach te zien. En zo'n verhaal zegt veel meer dan als ik zou beweren van, nou, het is heel belangrijk om vaste gezichten te hebben in de publieke ruimte. En het is zo vreselijk dat die zelfscankassa's er komen. Daarom lachen we niet meer naar het kassameisje. Is ook allemaal zo. Maar als je het kunt illustreren aan de hand van een personage, dan wordt het een levend verhaal weer.
0: Ik ben blij dat je over vriendelijkheid begint, Christian Weitz. Want dat is ook wel een thema. Je hebt dat een beetje moeten afleren.
2: Kijk, je hebt vriendelijkheid en je hebt ook zoiets wat ze in het Engels een pleaser noemen. Dat je het gevoel hebt dat je iedereen te vriend moet houden en maar tevreden moet stellen. En die neiging heb ik wel eens gehad. En een beetje moeten afleren.
0: Ja, daar word je zelf natuurlijk ook niet zo gelukkig van, denk ik.
2: Nee, nou, het is leuk om vrolijk te zijn en dat te verspreiden, zoals die Mike doet. Maar als je dingen doet waar je eigenlijk geen zin in hebt. Het voorbeeld is een camping in Zweden. Daar was het gebruik als je. Die was helemaal off-grid, dus die had een waterpomp. Maar als je dan je tanden had gepoetst of je had afgewassen, dan was het zo, volgens dat collectieve Zweedse gebeuren, dat je dan 80 keer moest pompen of zo. Dat stond ook
0: dat
2: overal.
0: De volgende weer water
2: zodat
0: zou
2: de volgende
0: in de tank,
2: weer water heeft. En toen, maar ik zag op een gegeven moment ook, dat reservoir is al helemaal vol. Het loopt er overheen. Dus ik ga niet pompen. En dan staat er zo'n kerel, zo'n viking, zou ik maar zeggen. Zo'n baard. En ik kijk me zo even aan. Oh, vergeten wij niet iets? Oh ja, stom. Ik
0: zou dan, doe je toch,
2: dan ga je toch pompen. Terwijl je
0: ook had kunnen zeggen van, het is vol.
2: Ja, van kijk zelf even. Ik denk, waarom doe ik dat niet? Omdat ik dan toch aardig wil zijn voor die Zweden. En vriendelijk. En de Zweden en de Denen zelf zijn allemaal ook hele vriendelijke mensen. Dus dan ga je dat vriendelijk doen. En dan neem je soms ook genoegen met dingen die eigenlijk niet goed zijn. Dan kom je een restaurant binnen en je wordt bij een tafeltje gezet naast de wc en het tocht een beetje, dan is mijn neiging om te zeggen, dat is allemaal prima. Maar ik kom er wel eens. Dat heb ik moeten afleren. Een vriend van mij at Ad den Bos, uitgever en boekhandelaar. En die kan dan echt bot zijn als er een restaurant binnenkomt. Van, nee, daar ga ik natuurlijk niet zitten. Heb je geen ander tafeltje? Nee. Ik zeg, dat durf je wel. Hè? Ja, maar Chris, je moet je verzetten tegen wat je onwelgevallig is. Zegt hij dan ook. Of dan zaten we ergens, vindt hij de mensen ernaast te lawaaiig. Heb je een ander tafeltje voor me? Want dit maakt zoveel herrie, die mensen hiernaast. En daar heb ik dan wel weer bewondering voor iemand die dat totaal omgekeerd.
0: Ja, maar heeft. Ook weer hier is het evenwicht tussen. Het is goed om je te uiten en je frustraties niet te laten woekeren aan de binnenkant. Ja. Dat kan de Vlaming zeer goed. Maar aan de andere kant moet je natuurlijk ook geen schoft worden en een klein beetje verdraagzaamheid.
2: Nee, dus je moet het hebben. Ja, maar ik dacht altijd van als je dat op die manier doet. Van, nou, laten we zeggen, dit tafeltje, het is mij wat een lawaai hier. Is er geen andere tafel vrij? Dat dat hoogst onbeschoft is om te doen. Maar nou blijkt, zag ik bij Ad gebeuren, als hij het doet en met een glimlach. En de mensen gaan erin mee, gaan ook een beetje lachen. Ja, joh, je hebt wel gelijk. En dat is, je moet het met een bepaalde jeu kunnen doen, met een bepaalde sfeer. En dan kan het toch. Dus dat was voor mij een eye-opener. Dat je niet altijd negatief bejegend wordt als je eventjes wat assertief bent. Dus dat, ja.
0: Om af te sluiten, Christiane Weidt, zet alles dan in de vorm? Je zegt, je kan dat doen als je het op een bepaalde manier doet, of dat flaneren, of dat evenwicht tussen vrijheid en structuur.
2: Nou, het mooie zou natuurlijk zijn als het helemaal een innerlijke houding is die helemaal vanuit jezelf komt. Maar ik merk dat je kunt dat ook doen alsof je dat hebt. En dan komt het ook vanzelf mee. Ik had nu dat stuk geschreven over die vriendelijkheid. Als je gaat glimlachen, dan voel je je ook echt beter. En dan word je ook vriendelijker. Dus dat werkt.
0: Het placebo-effect.
2: Ja, een soort placebo-effect. Dat je fake it until you make it. Je moet doen alsof. En dan wordt het realiteit.
0: Mm. En werkt dat voor jou dan? Vaker boos worden, doen alsof, totdat je het echt voelt?
2: Ja, maar soms voel ik het ook wel echt. Dan hoef ik niet te doen alsof. Nee, hier gaat het meer om dat af en toe ook inderdaad te. Het doen alsof is doen alsof je er niet bang voor bent om je uit te spreken. Dat is het vaak. Doen alsof je niet bang bent. Want je moet toch het ongewisse inspringen. Dus met al die dingen. De controle loslaten. En dan kun je doen alsof je dat niet eng vindt.
0: Moeilijk evenwichtsoefening wel het leven.
2: Ja, maar het is ook niet. Dat is ook niet erg. Ik denk ook niet dat je op een gegeven moment. Leven is ook niet alsof je het op een gegeven moment door hebt. Van oh, nou heb ik het, nou ben ik er. En vanaf nu is het allemaal oké. Nee, dat is natuurlijk voortdurend worstelen. De ene kant, de andere kant. Dus, ja. Dat maakt het. Het is niet dat je het op een gegeven moment opgelost hebt. Dat is ook een fout van het denken. Wat technologie ook denkt. Van op een gegeven moment hebben we alles opgelost. En is het af. En is het klaar. En rond. En functioneert het. Nee, het zal nooit functioneren. Het zal altijd ploeteren blijven.
0: Christiane Weidt, veel dank om hier te zijn. Jouw boek Flaneren kun je leren. Dat is geen zelfhulpboek en een oplossing wordt er ook absoluut niet geboden, mocht u daar bang voor zijn. Ligt in de winkel. En deze uitzending van de jaren kan u herbeluisteren op VRT Max of op andere podcastplatformen. En als u een vraag of een suggestie hebt, dan mag u mailen naar dejaren@clara.be. Zo, dat waren de dienstmededelingen. En voor nu onthoud ik, laat de controle los, maar ook met mate.
2: Heel goed.

0: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
1: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Volgens Oekraïne valt Rusland systematisch en doelbewust spoorinfrastructuur aan. In Koekelberg in het Brussels gewest is actie gevoerd tegen een nieuwe aanvoerroute van de luchthaven van Zaventem. En op Open Monumentendag trok dit jaar 350.000 bezoekers. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt voor systematische aanvallen op de spoorwegen in het hele land. Vanmorgen werd nog een trein geraakt door een Russische drone. Volgens Oekraïens president Zelensky heeft Rusland met opzet die trein geraakt. Collega Marijn Trio is in Oekraïne. De spoorlijn die vanmorgen werd aangevallen wordt vaak gebruikt door prominente politici en diplomaten, zegt hij.
2: Het is het traject dat veel buitenlandse bezoekers nemen om vanuit Polen naar Kiev te reizen en terug. En net voor die trein werd aangevallen, was er een trein met Europese politici en hooggeplaatsten via datzelfde traject de grens overgestoken. Aan boord daarvan zaten volgens Duitse media een topadviseur van de Duitse bondskanselier Merz, de vroegere Britse premier Boris Johnson en ook nog andere Europese diplomaten en veiligheidsadviseur. En dat is iets wat ze in Rusland zeker konden weten, want ze kwamen allemaal van een conferentie die gisteren plaatsvond in Kiev.
1: Deze nieuwe aanval maakt deel uit van een escalatie van de oorlog in Oekraïne die al enkele dagen aan de gang is, zegt hij nog.
2: De voorbije dagen zijn treinen en treinstations aangevallen. Waar ik nu ben in Kharkiv heb ik al tientallen uitgebrande tankstations gezien. Maar de laatste dagen worden er ook tankstations in Kiev en tot ver in het westen aangevallen. En vandaag dus ook vlakbij de Poolse grens. En eerder deze week werd ook een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Dus ja, Rusland probeert het leven in Oekraïne compleet te verstoren. En toch ook wel een dreigend signaal te sturen naar de Europese bondgenoten van Oekraïne.
1: In Letland is de minister van Welzijn ontslagen nadat hij dronken achter het stuur was betrapt. Volgens lokale media had Rainis Uzuniex meer dan 3 promille alcohol in zijn bloed. De Letse premier noemt zijn gedrag een gevaar voor de samenleving. Ook de president heeft het incident veroordeeld. De partij van Uzuniex heeft hem niet alleen als minister, maar ook als partijlid geschrapt. De 40-jarige, intussen ex-minister, heeft zelf nog niet gereageerd. In het Elisabethpark in de Brusselse gemeente Koekelberg zijn enkele honderden inwoners samengekomen om te protesteren tegen een aanvliegroute van de luchthaven van Zaventem. Die route, over een dichtbevolkt deel van Brussel, wordt al ongeveer een jaar getest. Maar volgens het actiecomité VZW Free Air for Brussels hebben bijna 500.000 mensen daar last van. Deze inwoners zijn het vliegtuig lawaai beu.
3: Voor mij is de overlast dat we om de 3 minuten een vliegtuig boven ons hoofd hebben op sommige dagen. Dat dat 's nachts ook doorgaat, dat dat heel vermoeiend wordt. Ik krijg een soort stressaanvalletje als ik ze al zie afkomen, want het is altijd dezelfde lijn. Je ziet ze komen en hij is nog maar weg. En daar komt de volgende al.
4: Als ik in mijn tuin zit, dat er opeens heel veel vliegtuigen boven ons hoofd vliegen. En dan krijg ik daar soms een beetje hoofdpijn van.
5: Als mensen zeggen van je moet daarmee leren leven, op geen enkele manier is dat mogelijk. Geen enkele.
1: De organisatoren van de internationale vliegshow Sanicol in Hechtel-Exel in Limburg, waar gisteravond de natuurbrand is ontstaan, zeggen dat ze alle nodige toestemmingen op zak hadden. Bij een van de acts werd vuurwerk afgestoken van op de vliegtuigen, maar de pijlen belanden op de heide en veroorzaakten brand. Niemand raakte gewond, er stonden ook geen toeschouwers op dat stuk. De komende dagen zal het evenement geëvalueerd worden, zegt woordvoerder Joeri Mombers.
6: Het overleg, het voorafgaand overleg met de hulpdiensten, met de autoriteiten, heeft plaatsgevonden. Er was code groen, we hadden toestemming om alles te doen, ook met pyrotechnische aspecten. Dus ja, we gaan gewoon kijken naar volgend jaar toe. Maar op dit moment is dat denk ik nog een beetje voorbarig om daarop vooruit te gaan lopen.
1: De Open Monumentendag heeft zo'n 350.000 bezoekers gelokt. Iets minder dan vorig jaar door het wisselvallige weer. De topper was het vakantieverblijf Cosmos in Westouter in West-Vlaanderen met zo'n 10.000 nieuwsgierigen. Gaststad Kortrijk ontving alles samen 20.000 mensen. Het thema dit jaar was In goede handen, als steun voor de mensen die erfgoed bewaren en levend houden. Bijvoorbeeld in Rotselaar in Vlaams-Brabant. Een verslag van Christine Bonneure.
7: Ik ga eerst iets vertellen over de geschiedenis. En dan ga ik vertellen waarom deze toren een heel speciale toren is.
8: De Donjon ter Heijden, een unieke middeleeuwse toren, is privébezit en al generaties van de familie van Catherine. Dit erfgoed in stand houden is niet eenvoudig.
9: We hebben lekken in het dak, dus het dak moet vervangen worden. En we hebben daar nieuwe leien voor nodig, maar daar hangt ook een kostplaatje aan.
8: Met een VZW zoekt Catherine extra middelen naast de erfgoedsubsidies van de overheid. Hoewel het niet de bedoeling is om alles piekfijn te restaureren.
9: Ik denk dat die middeleeuwse charme ook wel veel doet, want de mensen zijn altijd wel onder de indruk hoe deze toren er nog uitziet, want die ziet er echt zoals in 1350.
8: In goede handen was het thema van deze Open Monumentendag en dat zijn veel handen.
9: We kunnen eigenlijk vandaag wel gemakkelijk op meer dan 20 vrijwilligers rekenen op Monumentendag. Ja, die handjes zijn heel waardevol. Het is ook het jaar van de vrijwilligers, dus ik zet ze extra in de kijker. Zonder hen kunnen we niks doen.
1: In het voetbal hebben Racing Genk en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Peter van den Bemt, Gent is dus het maximum van de punten kwijt.
10: Zo is dat. Na een boeiende topper heeft AA Gent niet meer het maximum. Maar aan het einde was het gelijkspel tussen de twee ook wel logisch. AA Gent speelde een heel sterke eerste helft. Domineerde die eerste helft ook. Kwam voetballen als een leider met heel veel vertrouwen. Vroege goal van Sonko 0-1. En nog wel een paar pogingen. En Racing Genk voetbalde te traag en te ongeïnspireerd. En was nauwelijks gevaarlijk. 0-1 bij de rust. Was dus logisch. Heel andere thuisploeg. Na de rust al gouden gelijkmaker van Duro Sinmi. Genk drong nog even aan in het begin. En nog heel erg hard in het einde van die tweede helft met tussendoor wat meer evenwichtig spel. AA Gent nog moeilijk aan kansen geraakt. Op het einde was er nog een knal van Kayembe tegen de paal. Mogelijkheden voor Adedeji Sterrenberg en Heijmans. Maar een tweede goal viel niet meer voor Racing Genk. Dat met het gelijkspel een beetje ter plaatse blijft trappelen in de buik van het klassement. AA Gent wordt aan de kop, dus bijgehaald door Union.
1: Dankjewel, Peter. En eerder op de dag won Club Brugge met 3-1 van Antwerp. Club staat na deze zege op de derde plaats op 1 punt van Gent en Union. En in de Vuelta, de wielerronde van Spanje, wordt de slotetappe met aankomst in Granada gereden. Wout van Aert is al zeker van de eindoverwinning in het puntenklassement en hoopt ook vandaag opnieuw mee te strijden voor de ritwinst.
11: Ik denk rit 21 wordt altijd in het hoofd gewonnen. Wie vandaag nog de moraal heeft en de goesting om nog één keer af te zien, die heeft een streep voor. En ik denk dat we dat wel bij horen.
1: De renners moeten op dit moment nog meer dan 60 kilometer afwerken. Vanavond krijgen we nog enkele buien. Er is kans op nevel of mist. Morgen begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En lokaal is er motregen of een bui mogelijk. Het blijft wel erg zacht, tot 24 graden. De Oekraïense spoorwegen waarschuwen voor doelbewuste en systematische aanvallen op belangrijke spoorlijnen. Daarmee begonnen we dit bulletin. Vanmorgen werd een spoorlijn aangevallen die vaak door westerse diplomaten en prominente politici wordt gebruikt. De aanvallen maken deel uit van een nieuwe escalatie die al enkele dagen aan de gang is. Meer op 14nieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Zanzibar, met Michael Robrechts.
12: Een goeie avond. We gaan global, zoals we alle zondagen doen, van 6 tot 8. Hier in Zanzibar met muziek van Mulatu Astatke. Muziek van Manu Dibango en van Abdullah Ibrahim. En van de Amerikaanse Rhiannon Giddens. Zij komt binnenkort concerteren in de Roma in Antwerpen. En voor dat concert van Giddens zijn er straks duo-tickets te winnen. Eerst een verjaardag met iets meer dan 2 nullen. Ze werd 104 jaar geleden geboren, op 13 september 1922 in Ichocan in Peru. Ze zou een afstammeling zijn van de koningen van de Inca's. Ze ging gekleed in de mooiste kostuums en ze groeide uit tot een diva in alle betekenissen. Maar nog belangrijker, haar stem omvatte niet minder dan 4 octaven. En ze toerde de wereld rond onder de naam Ima Sumac. Dit is haar Malambo No. 1 voor haar virtuele 104e verjaardag. Ima Sumac.

Oh, What They Do in Peru. Ja, onder meer de muziek zingen van haar echtgenoot Moises Vivanco. Hij en Ima Sumac waren een van de bekendste muzikale koppels in het Latijns-Amerika van de vorige eeuw. Nu ja, bekend tijdens haar leven was zij een en al mythe. Dat ging zo in die tijd. Pas na haar dood in 2008 werden vele details van haar leven pas echt bekend. Ima Sumac, de stem van de heks ook, in de Efteling, in de Malambo No. 1 hier. 104 jaar geleden geboren dus in Peru. Dit is Latin en klassiek uit Zuid- en Noord-Amerika op het album Havana Meets Harlem. Het Harlem Quartet uit New York en de Cubaanse pianist Aldo López Gavilán.

Pan Contimba. De Cubaanse pianist Aldo López Gavilán samen met het Harlem Quartet. Niet het boek van James Baldwin, maar wel het strijkkwartet uit New York. Het kwartet bestaat 20 jaar. Ze speelden samen met Gary Burton en Chick Corea. En met dit album Havana Meets Harlem kregen ze een nominatie voor de Latin Grammy Awards. Dat was 2 zomers geleden. In juni dit jaar vierden we nog de virtuele verjaardag van Dirk van Esbroek. Onze Argentijnse Vlaming en radiocollega Van Esbroek zou 80 geworden zijn. In werkelijkheid overleed hij al op 60-jarige leeftijd. Dit zijn Dirk Van Esbroek en zijn bloedbroeder Juan Massondo.

Juan Massondo en Dirk van Esbroek. En La Pobrecita, een lied van Atahualpa Yupanqui. Een opname uit 1979. De fans van Anouar Brahem, die weten het al. Donderdag staat de Palestijnse saxofonist en klarinetist Ahmed Hawash in de Roma. Straks krijgt u een fragment te horen van die man. Eerst zit het Ouattar Quintet samen met het trio van de Marokkaanse oudspeler Drissel Maloumi.

Harvest of Tears. Een prachtfragment op hun album Eternal Homeland. Het kwartet rond de Palestijn Ahmed Hawash. Donderdag staat de saxofonist en de klarinetist in de Amor.

Toezen Tankar, Duizend Gedachten. De opener van het album met diezelfde titel in 2014. Het Kronos Quartet. Van de Senegalees Noorse zanger en koraspeler Solo Sissoko verscheen vorig jaar postuum nog het album Tja Solo, want dat was nu eenmaal zijn naam. Tijdens zijn korte leven, de muzikant was 55 bij zijn overlijden, speelde de koraspeler onder meer in duo met Ali Farka Touré en met Youssou N'Dour. En hier speelt hij in duo met de Zweedse violiste Elika Frissell. Frissell samen met Solo Sissoko.

Takisaba Polska. Muziek van de Senegalees-Noorse zanger en chora-speler Solo Sissoko, samen met violiste Elika Frissel. Mulatu Astatke staat bekend als de vader van de Ethio-jazz, de fusie van de jazz met Ethiopische dansmuziek. De componist en vibrafonist maakte vorig jaar een laatste tournee op het Europese vasteland met een passage onder meer in de AB in Brussel, alvorens wat welverdiende rust te nemen. De man is er eind dit jaar 83. Dit is een van zijn classics, Green Africa, muziek van Mulatu Astatke.

Comorroji. Het betekent de nieuwe troubadours. Bijzonder spannende muziek van Mikhail Alperin. De van geboorte Oekraïense pianist en componist maakte zijn carrière in Moldavië en in Rusland. De man was een van de eerste jazzmuzikanten en componisten in zijn regio en maakte opnames voor onder meer ECM. Hier hoorden we Alperin op melodica, samen met het Moscow Art Trio en met de keelzangers van Hun Hürtü. De Duitse Friederike Heumann studeerde viola da gamba bij de allergrootste, bij Paolo Pandolfo en bij Jordi Savall. Heumann blinkt uit in de barok en af en toe raakt ze muzikaal ook de volksmuziek, onder meer op het album Nostalgia, The Sea of Memories. De gamba van Friederike Heumann.

Aileen, The Moon Halo, De Kring Rond de Maan. Een van de fragmenten van Lunar, het album waarop de Griekse Kelly Thoma haar lier bespeelt, samen met haar mentor en muzikale compaan Ross Daly. Samen vulden ze een kleine 10 jaar terug een dubbel cd met zowat alle verschijningsvormen van de maan. De Amerikaanse zangeres Rhiannon Giddens werkte zich de voorbije 15 jaar in de kijker met een eigenzinnig uiveren op de crossroads, op het kruispunt van folk, country en blues. Heel binnenkort verschijnt een nieuw album van haar met de mooie titel Hope is a Thing with Feathers. En op woensdag 23 september komt ze met haar liveband naar de Roma in Antwerpen met die nieuwe songs. Een ideale avond om de VS op een betere manier te leren kennen dan via handelsoorlogen of bombardementen. Hier liggen 5 duo-tickets klaar voor jullie, voor de luisteraars van Zanzibar, voor het concert van Rhiannon Giddens in de Roma. Stuur gerust uw gegevens door bij Clara op VRT Max.

Julie en Rhiannon Giddens. Binnenkort verschijnt haar nieuwe album Hope is the Thing with Feathers. En op woensdag 23 september staat ze in de Roma in Antwerpen. Rhiannon Giddens. Als u daarbij wil zijn met de groeten van Zanzibar, dan stuurt u gerust nog een bericht op VRT Max. Bij Clara op VRT Max. Dit is muziek van Justin Vernon bij Bon Iver. Hier in de handen en de mond van Romain Collin, Bill Frisell en Grégoire Marais.

Ree Stax. Muziek van Bon Iver. We hoorden de Americana-versie van Grégoire Marais, mondharmonica, Romain Collin, piano en Bill Frisell, gitaar en effecten. Dit zijn de stemmen van Sébastien Lafarge, François Gironet, Petro Giovanni Mattei, Eric Ferrari en Francesco Mattei. Het Corsicaanse septet L'Alba.

Usonio, gedroomde muziek van het Corsicaanse gezelschap L'Alba. Deze zomer brachten ze nog een live album uit, Vivu. Dit fragment haalden we uit hun jongste studioalbum, Grilli. Straks krijgt u hier ook nog de artist in residence van het jongste Clara-festival, Abel Slouchwe. Maar vooraleer die man zijn cello en zijn stem bovenhaalt, is dit de grote Zuid-Afrikaan die ons ontviel in juni. De pianist en componist Abdullah Ibrahim. Hier samen met de big band van de WDR in Keulen en de Trans Circle Dance District 6.

Emmanuelle. Het vocale vuurwerk van de Zuid-Afrikaanse Brit Abel Salauchwe. In het voorjaar onze artiest in residentie op het Clara Festival in Brussel. Een van zijn knapste concerten was dat met zijn Bantu Ensemble in de Henri Leboeufzaal van Beaux-Arts. En Abdullah Ibrahim liet ons een oeuvre na om uit tegen te zeggen. De grote meneer van de jazz in Zuid-Afrika overleed in juni. Hij was 91. Deze Manu Dibango zette zijn land van oorsprong Cameroen definitief op de kaart van de global music, de wereldmuziek. Dibango was in zijn lange carrière, een carrière van een halve eeuw, bandleader, altsaxofonist en vibrafonist. Hier speelt hij de marimba. Dit is zijn Camp Yabassi Echoes. Manu Dibango.

Claudia Gomez uit de Colombiaanse stad Medellín. Haar Soltarlo sloot bijzonder mooi aan op de Campyabassi Echoes van de Cameroenees en de Fransman Manu Dibango. Dit is een Verve-opname en dan weet u misschien dat we richting jazz evolueren van Barbara Dennerlein. De Duitse organiste uit München speelt Hammond-orgel, maar blijft heel ver van de klassieke Hammond-stijl van Jimmy Smith. Barbara Dennerlein.

samba en de drumstick. De Duitse organiste Barbara Dennerlein. Met onder meer ook de saxofoon van David Sanchez. Straks krijgt u hier op Clara Valkenaarse van Hout. Met muziek van Nick Bertsch, Tanja Giannulli, Terry Riley, Bridget St. John, Kiku. Met Ben Johnston en Keith Jarrett. Deze twee Franse gitaristen, de ene met Braziliaanse roots, de andere uit Marseille, kruisen nog even hun gitaren in een chorro. De Chorro dos Amigos. Wim Welker en Cristiano Nascimento. Een fijne avond nog hier bij Clara.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Er gaan meer en meer stemmen op om een rem te zetten op de ontwikkeling van artificiële intelligentie, of AI. Ook binnen de sector zelf. De CEO's van zowel AI-bedrijf OpenAI van ChatGPT als Anthropic, dat de chatbot Claude maakt, pleiten er dit weekend voor om de ontwikkeling van geavanceerde AI-modellen af te remmen. Er zijn recent een aantal incidenten geweest die wel enkele bezorgdheden duidelijk maken, zegt AI-specialist bij IMEC Steven Latour.
1: Een voorbeeld daarvan is dat Anthropic deze weken nog heeft gemeld dat hun AI-systemen meer en meer worden misbruikt door regio's zoals China en Iran, waar ze eigenlijk meer en meer informatie proberen te vragen rond spionage, het maken van wapens en dergelijke meer. Het gaat over mislukte pogingen, maar het toont toch aan dat er een vergroot risico is. En een tweede, misschien nog belangrijker risico, is dat we merken dat AI niet altijd op dezelfde ethische manier taken vervult zoals wij het willen.
0: Volgens Latre is het wel mogelijk om AI-systemen veilig te ontwikkelen. In de Brusselse gemeente Anderlecht zijn twee vrouwen om het leven gekomen bij een incident, dat meldt het parket van Brussel. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De omstandigheden worden nog onderzocht. Meer informatie is er dus voorlopig niet. Nog in Brussel, in Laeken, is een moskee afgelopen nacht beklad met een hakenkruis. Wie dat gedaan heeft, is niet duidelijk. De politie heeft een PV opgesteld. De Spanjaard Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint. Mas kwam zorgeloos door de slotrit. Die werd gewonnen door de Noor Tobias Johannessen. Hij was de snelste van een kopgroep, met daarbij ook onze landgenoten Ramses de Bruyne, Thibaut Nijs en Jarno Widar. Ramses de Bruyne werd uiteindelijk derde. Wout van Aert won de puntentrui. In het voetbal zit de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Charleroi in de tweede helft. Het is een duel tussen de vijfde en de vierde in de stand. Met nog ruim een kwartier te spelen leidt Charleroi met 0-1. En nog op dit moment is KV Kortrijk op bezoek bij La Louvière. Bij de rust leidt La Louvière met 2-0. En eerder vanavond speelde Racing Genk en AA Gent 1-1 gelijk. Gent kwam in de eerste helft op voorsprong, maar Genk maakte na de rust gelijk. Door het gelijkspel heeft Gent niet meer het maximum van de punten. Het heeft nu 16 punten na 6 wedstrijden en deelt de leiding in het klassement met Union. Racing Genk heeft 9 punten en staat op een 9e plaats. Maar verdediger Josué Kongolo maakt zich geen zorgen.
2: Als je 15 of 15 hebt, dan heb je sowieso vertrouwen waar je dan ook speelt. En die hebben dat voor mij ook gewoon goed gedaan. Maar we hebben het vandaag ook laten zien dat we het ook konden op hun niveau spelen. En, ik voel dat het team aan het gooien is. Dus ik zie het positief, dat we alleen maar stappen en stappen aan het maken zijn. Dat moeten we onthouden.
0: Vanavond nog enkele buien. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Verwonderd.

0: Liefde.
1: Goedenavond, fijn dat u luistert. Een ontroerend slaapliedje dat ons komt aanwaaien uit 1943 van een Native Amerikaanse uit Oklahoma. Margaret was haar naam en etnomuzikoloog Willard Rhodes. Die zette haar op band in de zomer van het jaar. Dit komt nog van veel verder in de tijd, van omstreeks 1700, maar de opname is veel recenter uiteraard. Een traditioneel Catalaans volksliedje. Doe me geen verdriet, laat me toch niet huilen. Thank you.

Esperian Bente met een traditioneel Catalaans volkslied dat stamt uit de overgang van de late renaissance naar de vroege barok. Marietta, doe me geen verdriet, maar dan in het oud-Catalaans erfgoed nieuw leven ingeblazen door Jordi Savall. Zelf ook al 85 ondertussen, de tijd schuift al maar op. De Holy Liftoff is een grootschalig samenwerkingsproject rond de minimal-pionier Terry Riley uit bij het Amerikaanse huis van vertrouwen Sono Luminus, met daarbij een centrale rol voor fluitiste Claire Chase, het Jack-strijkkwartet en heel even ook de stem van Terry Riley zelf, 91 en ook veel tijd kwijt.

The Tragedy of What We Lost van Terry Riley en de New Yorkse componist Samuel Clay Burmeier. Muziek ontstaan uit een open score schetsboek met grafische notaties en speelse illustraties van Terry Riley. Samuel Clay fungeerde als cartograaf en vertaalde Terry Riley's abstracte kunstwerken en vloeiende structuren naar een volledig uitgewerkt arrangement voor meerdere fluiten en strijkkwartet op maat van Claire Chase en het Jack Quartet. Pianiste Tanya Giannulli is ook op iets nieuws aan het broeden samen met haar collega-pianist Nick Bertsch. Op 23 oktober pakken ze uit met een duo-album op het Belgische Fuga Libra-label onder de noemer Metacosmos. De wereld die zij oproepen met hun vier handen is zeer omvangrijk en deint ook al maar uit. Spiral Spirit.

Spiral Spirit, twee gelijkgestemde zielen met toch een heel eigen temperament. Tanja Giannulli en Nick Bertsche spelen al sinds 2023 samen als pianoduo. Ze staan allebei open voor de meest diverse invloeden en tradities, met toch het liefst ook wat Griekse en Balkankruiden. Het is een prachtig mini-nummer van Lauren Spear, opgegroeid op Bowen Island in British Columbia en later verhuisd naar Montreal. Daar begon ze muziek uit te brengen als Le Ren. Dit album van haar heet Don't Be Funny Without Me. En daaruit is dit wederzijds A Song Can Love You Back.

This Almost Spring. En het piek ook op haar visionaire plaat Abstract Contact uit 1988, ondertussen opnieuw uitgebracht door Ironic Records. Die eer valt deze dagen ook J.M.H. Bergmans te beurt, het orakel van Barakstad. In 2008 werd hij dood aangetroffen op de sofa waarop hij een groot deel van zijn laatste jaren heeft doorgebracht. Ondertussen is bij uitgeverij Pelkmans zijn verzameld werk verschenen. 1354 pagina's, Sissers en Vuurwerk, vormgegeven door Gert Doreman. Dat werd opgeklonken met Carapils. En dat deed ons ook nog eens denken aan deze opname van Rudy Trouvé, die videogewijs met Bergmans in duet ging in november van 2015 in de studio in Antwerpen, in het kader van toen De Nacht van Pafke, georganiseerd door kunstenaar Chris Verdonk. Wegdeemsteren en weer opflakkeren als een veenbrand, dat kan Bergmans ook nu nog.

Sí.

And a man, he cried out these words, and they were meaningful.

0: Briesend en razend en raast galant. Briesend en razend en raast galant. Briesend en razend en raast galant.
1: En nooit eens, geen, zelfs maar een minimum. Nee, zelfs geen totaal, maar door een compleet en algeheel beetje respect.
2: En een man.
0: Laat ons zwijgen en opschieten.
2: En een thousand voices.
0: En een steen doeken. Nu snel en steeds sneller.
2: Like an army. Like a choir. Like an army of voices. Like a choir.
0: There are always
1: als de liefde brandt in dit kleine land, is het hier een paradijs.
2: The man said yes.
1: Dat zou dat wel zijn. Ja. Het donkerste uur is vlak voor de dageraad. Dit is mijn schreeuw en mijn zang. En door mijn raam schijnt nu nooit nog de zon.
3: God hebben hun ziel. God hebben de ziel van Jean-Marie Bergmans.

Cameroenese zangeresse Carice Fotso de ancestrale praatcirkel opnieuw uitgevonden, maar dan muzikaal. Hier zitten we in 1971 bij singer-songwriter Bridget St. John en haar album Songs for the Gentleman, geproduceerd door Ron Giesin, die ook met Pink Floyd werkte, en dat hoor je onder meer aan de blazersarrangementen. The Lady and the Gentleman.

Bullwhip van het Zwitserse avant-garde project Kiku van Yannick Barman. Een plaat die uitkomt op 25 september bij Everest Records. Met op de B-kant 4 nummers tekst en uitleg van de in Berlijn gevestigde rapper en zanger Black Cracker. En dan op de A-kant 4 stuks met Blixa Bargeld. Mischa Wolders is ook van veel markten thuis als multi-instrumentalist, concertprogrammator en filmmaker. Hij reisde in 2023 naar Thailand om daar Son te maken, een kortfilm annex documentaire waar ook een klankband bij hoort die live wordt vertolkt door hemzelf, door saxofonist en fluitist Andrew Klaas en door de Japanse percussionist Tsubasa Hori. Samen vormen zij het Son Trio. Dit zijn ze op woensdag 3 juni live in de studio in Antwerpen. Binnenkort op 16 september doen ze dat ook nog eens over in de AB in Brussel, op 4 oktober in Brugge en op 20 oktober ook nog eens in Kortrijk, het Son Trio.

se sentaron. Contemplando cómo rompían las olas.

De beste plek om een blad te verbergen is misschien wel in een boom en oorbellen van Jade, die vallen echt niet op in de zee. Muziek van Pablo's Eye, het wisselende collectief rond de Belgische elektronische muziekpionier Axel Liebert. Hier met de stem van Marie Mandy, Laurie Anderson, wat achterna staat op een album Everything You Give Away, dat uit is op het Stroom-label. Jamie Stewart heeft ook een stem die versteende harten doet verzachten. En een boon voor David Lynch met zijn trio Shushu stond hij in 2016 al eens kniediep in de klankwereld van Twin Peaks met de zegen van David Lynch en Angelo Badalamenti. En nu doet hij een gelijkaardige oefening met de iconische muziek uit Eraserhead. Ook die wordt nieuw leven ingeblazen in

Misschien moeten we toch maar eens de pianostemmer bellen, denk je dan. Maar eigenlijk is die net geweest en hij wou eens iets nieuws proberen. Een prelude op de wijze van de Russisch-Franse componist Ivan Vishnegradsky. Het is te zeggen dans l'échelle chromatique diatonisée à 13 sons. En nu we toch microtonaal bezig zijn, kan ook deze blues van Ben Johnston er nog wel bij. Philip Bush speelt.

Victoria, een solostuk uit Backhand, de 13e plaat van Keith Jarrett, oorspronkelijk uitgebracht in 1974, toen de dieren nog spraken en Dewey Redman, Charlie Hayden en Paul Motion nog leefden. Nu is Keith the last man standing. Van zijn kwartet toen is zelf 81 ondertussen, maar zijn actieve muzikale carrière is helemaal voorbij door twee broers, dus daar hield hij een gedeeltelijke verlamming aan over, de blijvende blues in zijn linkerkant. Bij de Italiaanse dirigent en toetsenist Luca Quintavalli zit de blues meer in de clavecimbal. Noten van de Deen Hans Abrahamsen, een van zijn Three American Studies.

Clarinettist Julien Hervé en pianist Jean Isanori Sugitani met een prelude van George Gershwin uit een album Waiting for Benny. Een eerbetoon aan de legendarische clarinettist en componist Benny Goodman. Nick Granata maakt deel uit van het folkcollectief The Shovel Dance Collective, vaste klanten hier in de AB in Brussel, maar nu heeft hij ook een soloalbum op hun actief. Grotendeels geschreven tussen 2019 en 2023 en bij hun thuis opgenomen en uitgebracht bij het Double Dare label. Hun wereld is om zeep, maar verzeping staat ons allemaal te wachten.

was sent to the reformatory. 10 years old was his first glory.

Beautiful Boys, de zusjes Cassidy, bijna weggeblazen door Annie op Noah's Ark van Coco Rosie, opgenomen bij een moeder in de Camargue. Een bijzonder sterke tweede plaats. Als we daar spaarzaam mee omspringen, komen we ook dit jaar misschien de herfst en de winter wel door. Een Ark uit 2005, waarop toen ook de Franse rapper Spleen en een maatje Devendra Benhart inscheepten. Er is een lekke reddingsboei van Alex Chilton, de man die op 17 maart van 2010 overleed, maar op zijn 22e eigenlijk al een muziekveteraan was. Een stuk uit Third Sister Lovers, de derde Big Star LP en eigenlijk Chilton's eerste soloplaat Holocaust van Big Star, met een akkoordenschema dat hij leende bij Yoko Ono.

0: Deze mevrouw heeft de tijd nog niet klein gekregen. Yoko Ono, 93 ondertussen, maar hier op haar tweede plaat Fly uit 1971. Met een nummer waar ook Alex Chilton zeer goed naar luisterde. Mrs. Lennon, goed geleend, is niet gestolen. Er is nog een ontroerende demo van Yoko uit het begin van de jaren 80 voor Season of Glass, haar eerste solo-opname na de moord op John. De wereld is zo leeg zonder jou. I don't know why.
1: I don't know why it's getting so good with us. I don't know why it was getting so good with us. I don't know why it was getting so good. It was getting so good.

The room's so empty. The room's so empty without you.

elektronische feel-good muziek uit Patagonië van Luciano Lamtsev uit zijn nieuwe Looms album Tesoros, dat deze zomer werd uitgebracht op het label We All Speak in Poems. Stukjes die tot de ziel spreken, een heel zachte therapiesessie waar geen wachtlijsten voor zijn. Kleine schatten die de rugzak verlichten. Voor songwriter en gitarist Kevin Coleman uit Nashville moeten we een kaars branden, om niet te zeggen een hele doos kaarsen. Ook hij heeft de blues, maar zijn stemming is desalniettemin opperbest.

Finger Revisited van Sir Richard Bishop. Geen Sir eigenlijk, maar wel van gitaristenadel en met zijn muzikale verrekijker gericht op zijn voorouders op de porch van het oude huis van zijn pa in Tennessee. Dit album van hem verscheen op 31 juli bij het Drag City label en heet Hillbilly Erotica. Hij kwam er eind augustus mee naar Ruby Rock in de Franse Ardennen en daar stond toen ook Björn Eriksson op zijn vingers te kijken. Grote vader speelde in het kerkje van Rubigny met apostelen, fans en passanten erbij. En in het hoofd van Björn misschien ook wel een denkbeeldig orkest en hoogst persoonlijke Suomi Dreamfold String Orchestra, waarvan hij zelf alle leden vormt tegelijk, de moeder en de vader. Een klein mirakel om deze Valkenaars en Van Hout mee af te sluiten, en zo ook deze week. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag tot de volgende.

0: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Zweden komen de eerste resultaten van de parlementsverkiezingen binnen. Het lijkt een nek-aan-nek-race te worden tussen het rechtse en het linkse blok, zegt collega Ann Verstuift.
1: Zoals verwacht is het heel spannend en doen het linkse blok en het rechtse blok een beetje haasje over. De exitpolls van de openbare televisieomroep SVT die wezen wel op een overwinning voor het linkse blok, met daarin de sociaaldemocraten van de vorige premier Magdalena Andersson. In het rechtse blok lijkt het erop dat de partij van de huidige premier Ulf Kristersson en de radicaal-rechtse Zweden Democraten stemmen verliezen. Maar op dit moment is er nog maar een 10-15% van de stembureaus geteld, dus het is nog allemaal heel voorlopig.
0: De CEO's van OpenAI en Anthropic, dat zijn de bedrijven van chatbots ChatGPT en Claude, pleiten voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Er waren recent een aantal incidenten die aantonen dat die systemen niet altijd ethisch handelen en misbruikt kunnen worden. Er zijn terechte bezorgdheden, maar paniek is niet nodig, zegt Steven Latré van IMEC.
2: Die apocalyps zeker niet, maar uiteraard zijn er bepaalde veiligheidswaarschuwingen en veiligheidsbezorgdheden. Wat we wel kunnen doen, is daar een volledig veiligheidsmuur rondbouwen, die zowel filtert wat zo'n systeem kan doen. Krijgt het toegang tot het internet, kan het communiceren met andere AI-systemen, maar ook wat we zelf kunnen aanvragen. Kunnen we vragen om zomaar een bom te maken, ja of nee?
0: Voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Voor Zulte Waregem is het pas de eerste nederlaag dit seizoen. Het staat vijfde met 11 punten. Charleroi pakt 15 op 18 en telt evenveel punten als Club Brugge dat derde staat. En onder in het klassement versloeg La Louvière KV Kortrijk met 3-0. Voor La Louvière is het de eerste zege dit seizoen. KV Kortrijk pakte na 6 speeldagen nog geen enkel punt en staat laatste. Wielrennen dan, de Mexicaan Isaac Del Toro was de beste in de Grote Prijs Montreal in Canada. Hij versloeg de Fransman Paul Sexas in een duel. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Eerder deze week won Evenepoel nog de Grote Prijs van Quebec. Die koersen worden dit jaar gezien als ideale voorbereiding voor het WK wielrennen, dat ook in Montreal wordt gereden en volgende week begint met de tijdrit. Evenepoel is een van de favorieten voor zowel de tijdrit als de wegrit. En de Spanjaard Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit. Ramses de Bruyne werd daarin derde. En Wout van Aert pakte de groene puntentrui en dat betekent toch wel veel voor hem.
3: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui gewoon op zak had. En dat was een van de grootste teleurstellingen van mijn carrière omdat ik toen toch gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
0: En in New York wordt de finale van de US Open tennis gespeeld, het laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Het nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev, neemt het op tegen thuisspeler Ben Shelton, 9e van de wereld. En Glenn Martens, hoe staat het daar ondertussen?
4: Wel, de Duitser heeft de openingsset gewonnen met 6-3. Ging 2 keer door de opslag van Ben Shelton, die wel er echt een wedstrijd van aan het maken is in set nummer 2. Daarin gaan we zo meteen beginnen aan een tiebreak. Maar ik moet wel zeggen dat Zverev heel secuur aan het tennis is. Nauwelijks iets weggeeft op zijn eigen service. En de Amerikaan die gaat echt beter moeten retourneren als hij echt een kans wil maken op zijn eerste Grand Slam titel. Het kan nog alle kanten uit. Als hij deze tiebreak wint, dan is alles weer te herdoen als Zverev deze tiebreak wint, dan komt hij 2-0 voor en komt hij heel dicht bij een tweede Grand Slam titel.
0: Dankjewel, Glenn. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Blijf verwonderd. Round Midnight met Lies Steppen.
5: Goedenavond en welkom. Ik neem u vanavond graag mee naar de Westkust, maar niet alleen naar daar. Want we gaan luisteren naar een selectie uit de kleine, maar wel heel fijne discografie van een tenorsaxofonist die echt wel onze aandacht verdient, net omdat hij altijd een beetje onder de radar gebleven is. Rietblazer Richie Kamuka. Hij werd geboren in 1930 en overleed in 1977. Hij groeide op in Philadelphia. En begin de jaren 50 brak hij door in het orkest van Stan Kenton. Hij werkte ook met Woody Herman. En in 1956 vestigde hij zich in Los Angeles. En al snel groeide hij uit tot een van de toonaangevende stemmen binnen de jazzscene aan die Amerikaanse westkust. Hij nam er op en hij trad ook op met Chet Baker, met Shelly Manne, met Bill Perkins, Conti Candoli en vele anderen. Wij gaan luisteren naar een selectie daaruit. En Kamuka voelde zich even goed thuis in big bands, opnamestudio's, maar ook in kleine ensembles. En hij combineerde dat coole, lyrische spel van Lester Young met ook wel de vloeiende gedrevenheid van Stan Getz en Zoot Sims. En zo ontwikkelde hij uiteindelijk een heel persoonlijke stijl. Kamuka overleed dus in 1977, één dag voor hij 47 zou worden. Hier horen we hem nog in zijn New Yorkse periode, toen hij in 1965-1966 meespeelde in geïnspireerde half-note-sessies met het Roy Eldridge Quintet. Met zijn warme klank en zijn melodische spel is Kamuka hier te horen op misschien wel het hoogtepunt van zijn ontwikkeling. Een tenorsaxofoonmeester die ten onrechte grotendeels over het hoofd is gezien.

0: Well, that's Coming Home Baby.
1: Richie Kamuka op West Coast to East Coast. Coming Home Baby. En dat was een live opname. Als sideman heeft hij een grote hoeveelheid opnames nagelaten, maar ook als bandleider maakte hij een paar heel bijzondere albums. Dat zijn zeldzame opnamen om te koesteren dus. En meer dan 30 jaar na zijn overlijden wil deze cd-box ook dat deel van die muzikale nalatenschap opnieuw onder de aandacht brengen, want hij was een zeldzaam en een onvergetelijk talent. Dat blijkt hier in deze live-opname uit de Lighthouse uit april 1957.

Bill Perkins op tenorsax, Richie Kamuka ook op tenorsax, Hampton Hawes speelde piano hier, Red Mitchell contrabas, Mel Lewis op drums en dit werd opgenomen in Los Angeles op 29 oktober 1956. Een opname van een jaar eerder dus. Twee broeders op tenorsax, rechtstreeks in het voetspoor van Press, zou je kunnen zeggen. Press is natuurlijk President, dat koosnaampje dat Billie Holiday bedacht voor Lester Young. We hoorden Bill Perkins op tenorsax en Richie Kamuka op tenorsax. En het solo-geluid van Perkins is strakker dan dat van Kamuka. Een beetje nasaler, iets harder misschien ook. En Kamuka is eigenlijk een hele soepel swingende tenorist die misschien net wel dichter bij onze Press staat dan bij Stan Getz. En toch is het fascinerend hoe sterk hun spel ook op elkaar lijkt. Hier horen we Bill Perkins op tenorsax en Art Pepper op altsaxofoon in A Foggy Day. Thank you.

Blue Skies met Al Cohn op tenorsax, Bill Perkins op tenorsax en Richie Kamuka op tenorsax. Hank Jones speelt piano, Barry Galbraith gitaar, John Beal contrabas, Chuck Flores zit achter de drums en dat gebeurde allemaal in de Webster Hall in New York op 24 juni 1955. The Brothers, zo heet deze opname en we hoorden dan ook die drie tenorsaxofonisten samen. In de zomer van 1956 stond de jazzscene van Los Angeles een bijzondere verrassing te wachten, een fijne verrassing, want twee van haar lokale helden, Chet Baker en Art Pepper, die maakten een comeback. Ze waren allebei om heel verschillende redenen afwezig geweest en de goede indruk die Chet Baker tijdens zijn Europese tour had gemaakt, had hem veel artistieke erkenning opgeleverd, zijn trompetspel was zelfverzekerd en overtuigend geworden. En de comeback van Art Pepper na een langdurige drugsgerelateerde gevangenschap zorgde voor heel veel excitement, opwinding onder jazzliefhebbers en muzikanten. Al snel was iedereen het erover eens dat Pepper sinds zijn terugkeer eigenlijk beter klonk. Chet en Art waren in die periode op het hoogtepunt van hun creatieve kunnen, dus dat was de moeite. En deze twee sessies zijn de enige bewaard gebleven opnames waarop ze allebei samen de frontlinie vormen.

Bill Perkins op tenorsax, Art Pepper op altsax, Timmy Rolls op piano, Ben Tucker op contrabas, Mel Lewis op drums. En dit werd opgenomen op 11 december 1956, een Cole Porter song, What Is This Thing Called Love? Hier maken we een fikse sprong vooruit in de tijd. We gaan naar New York in augustus 1965 voor Stompin' at the Savoy met Roy Eldridge op trompet, Richie Kamuka op tenorsax, Dick Cat speelt piano, Tommy Potter contrabas en Eddie Locke drums.

Richie Kamuka op West Coast to East Coast. En hier hoor je Shelly Mann's quintet. Ze noemen het Shelly Mann and His Men live in de Black Hawk Club in San Francisco. Daar speelden ze in 1959, drie avonden na elkaar. En dat levert ja, bebop jazz van de bovenste plank op met trompetist Joe Gordon, tenorsaxofonist Richie Kamuka, daar is onze man weer, pianist Victor Feldman en bassist Monty Budwig. Hier komt Summertime.

Shelly Man en his Man at the Black Hawk. En dit is het kwartet van onze saxofonist in 1976, kort voor zijn overlijden dus. Opnames die hij maakte in Hollywood en hij zingt ook, voor wie goed luistert, Richie Kamuka in volle glorie hier. This Autumn, geniet ervan en een deugdoende nacht voor straks en alvast een heel goede week gewenst. Bye bye, bedankt voor het luisteren.

0: 12 uur, goeienacht, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor nog meer Russische aanvallen op Oekraïne de komende weken. En hij vreest dat die escalatie ook Polen zal treffen. Dat heeft hij gezegd na de drone-aanval op een trein van Kiev naar Warschau aan de Poolse grens van morgen. Ook westerse politici gebruiken die spoorverbinding, ook vanmorgen nog, en dat korte tijd voor de trein die geraakt werd. Volgens de Oekraïnse spoorwegmaatschappij was die trein mogelijk het echte doelwit van de aanval. De Amerikaanse president Trump wil dat de Oekraïnse president Zelensky stopt met zijn aanvallen op Russische olieraffinaderijen waar diesel geproduceerd wordt. Volgens Trump zijn er genoeg doelwitten in Rusland, maar diesel mag niet geviseerd worden, want dat veroorzaakt een tekort en dat doet de wereld pijn, zegt hij.
1: He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel. This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine. We spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel. That's hurting the world.
0: Trump zegt dus dat de stijgende dieselprijs met Oekraïne en Rusland te maken heeft en niet met het Midden-Oosten, maar ook zijn oorlog met Iran doet die olieprijs stijgen. In Geel in de provincie Antwerpen is een fietser van 60 levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij werd aangereden door een wagen. De fietser was op dat moment aan het oversteken. Volgens de politie had de bestuurder hem niet opgemerkt. En in Lommel in Limburg is een bromfietser van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt, ook bij een aanrijding door een auto. Die reed net weg van een parking. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton. Glenn Martens met het verslag.
2: Ben Shelton stond voor het eerst in de finale van een Grand Slam toernooi en had in set 1 duidelijk last van de zenuwen. Hij leverde 2 keer zijn service in en verloor die set met 6-3. De Amerikaan had vooral moeite om de service van Zverev te lezen. De Duitser verloor nauwelijks een punt op zijn eerste opslag en maakte in set 2 het verschil in de tiebreak. Met een 2-0 voorsprong in sets kwam Zverev dicht bij de eindzege, maar Shelton gaf niet op. De Amerikaan pakte de derde set iets wat verrassend en gaf zo het thuispubliek opnieuw hoop. Die hoop was wel van korte duur, want al in het openingsgame van set 4 ging Zverev door de opslag van Shelton. Een tik die de Amerikaan niet meer te boven kwam en na ruim 3,5 uur was het afgelopen. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Geen eerste Amerikaanse eindzege sinds 2003, wel een tweede Grand Slam titel voor Alexander Zverev.
0: In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs Montreal in Canada gewonnen. Hij versloeg in een duel de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als 5e. Eerder deze week won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec, maar vandaag was hij niet in zijn beste vorm, zegt hij.
3: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Ik denk niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren, maar ja. Ik geef nooit niet zomaar op, dus uiteindelijk nog 5e geworden. Dat is wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met een slechte dag dan binnen 2 weken.
0: Want dan wordt de wegrit van het WK wielrennen in Montreal gereden. Het WK start volgende week met de tijdrit. Voor beide wedstrijden is Evenepoel een van de favorieten. En in het voetbal heeft Zulte Waregem voor de eerste keer dit seizoen verloren. Het werd thuis 0-1 tegen Charleroi. Zulte Waregem staat zo 5e met 11 punten. Charleroi heeft er 15. Dat is evenveel als Club Brugge dat 3e staat. En La Louvière pakte dan weer zijn eerste zege dit seizoen. Het won met 3-0 van KV Kortrijk. Kortrijk pakte nog geen enkel punt en staat laatste. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.